Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Reinoud Roemer met nieuws van Radio Rijnmond. De verstoring van het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land gaat toch nog weer langer duren. Spoorbeheerder ProRail denkt nu dat er pas vanaf dinsdag treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Dordrecht, Breda en verder richting Zeeland en Brabant. Het is de vijfde keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. De problemen ontstonden na een grote storing aan de spoorinfrastructuur bij Rotterdam. Volgens de vorige prognose zouden de treinen morgenochtend weer gaan rijden. Dat is nu dus bijgesteld naar dinsdag. Op de hoofdweg in Rotterdam is een auto tegen een boom gereden en daarna op het dak beland. Eén inzittende raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto weer afgevoerd. Door het ongeval was de hoofdweg vanaf de A20 richting de Koningslaan een tijd afgesloten. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Bleiswijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit daar in Bleiswijk. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Wekenlang was het een publiek geheim. Oud-Spartaan Denzel Dumfries verruilt het Italiaanse Internationale voor Real Madrid. De 30-jarige Dumfries, rechtsachter in het Nederlands elftal, heeft een contract getekend dat de Rotterdammer tot medio 2030 verbindt aan de Spaanse club. Tot slot het weer. Bewolkt, maar ook wat zon en het blijft droog. Middagtemperatuur 22 graden. Morgen trekken in de ochtend wolkenvelden over de regio, vooral in de middag en avond zonnige periode en wat warmer dan vandaag, zo'n 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: Letco. Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Reinoud Roemer met nieuws van Radio Rijnmond. De verstoring van het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land gaat toch nog weer langer duren. Spoorbeheerder ProRail denkt nu dat er pas vanaf dinsdag treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Dordrecht, Breda en verder richting Zeeland en Brabant. Het is de vijfde keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. De problemen ontstonden na een grote storing aan de spoorinfrastructuur bij Rotterdam. Volgens de vorige prognose zouden de treinen morgenochtend weer gaan rijden. Dat is nu dus bijgesteld naar dinsdag. Op de hoofdweg in Rotterdam is een auto tegen een boom gereden en daarna op het dak beland. Een inzittende raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto weer afgevoerd. Door het ongeval was de hoofdweg vanaf de A20 richting de Koningslaan een tijd afgesloten. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Bleiswijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit daar in Bleiswijk. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Wekenlang was het een publiek geheim. Oud-Spartaan Denzel Dumfries verruilt het Italiaanse Internationale voor Real Madrid. De 30-jarige Dumfries, rechtsachter in het Nederlands elftal, heeft een contract getekend dat de Rotterdammer tot medio 2030 verbindt aan de Spaanse club. Tot slot het weer. Bewolkt, maar ook wat zon en het blijft droog. Middagtemperatuur 22 graden. Morgen trekken in de ochtend wolkenvelden over de regio, vooral in de middag en avond zonnige periode en wat warmer dan vandaag, zo'n 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoetten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.
1: All right.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Reinoud Roemer met nieuws van Radio Rijnmond. De verstoring van het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land gaat toch nog weer langer duren. Spoorbeheerder ProRail denkt nu dat er pas vanaf dinsdag treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Dordrecht, Breda en verder richting Zeeland en Brabant. Het is de vijfde keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. De problemen ontstonden na een grote storing aan de spoorinfrastructuur bij Rotterdam. Volgens de vorige prognose zouden de treinen morgenochtend weer gaan rijden. Dat is nu dus bijgesteld naar dinsdag. Op de hoofdweg in Rotterdam is een auto tegen een boom gereden en daarna op het dak beland. Eén inzittende raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto weer afgevoerd. Door het ongeval was de hoofdweg vanaf de A20 richting de Koningslaan een tijd afgesloten. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Bleiswijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit daar in Bleiswijk. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Wekenlang was het een publiek geheim. Oud-Spartaan Denzel Dumfries verruilt het Italiaanse Internationale voor Real Madrid. De 30-jarige Dumfries, rechtsachter in het Nederlands elftal, heeft een contract getekend dat de Rotterdammer tot medio 2030 verbindt aan de Spaanse club. Tot slot het weer. Bewolkt, maar ook wat zon en het blijft droog. Middagtemperatuur 22 graden. Morgen trekken in de ochtend wolkenvelden over de regio, vooral in de middag en avond zonnige periode en wat warmer dan vandaag, zo'n 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui. Verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Reinoud Roemer met nieuws van Radio Rijnmond. De verstoring van het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land gaat toch nog weer langer duren. Spoorbeheerder ProRail denkt nu dat er pas vanaf dinsdag treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Dordrecht, Breda en verder richting Zeeland en Brabant. Het is de vijfde keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. De problemen ontstonden na een grote storing aan de spoorinfrastructuur bij Rotterdam. Volgens de vorige prognose zouden de treinen morgenochtend weer gaan rijden. Dat is nu dus bijgesteld naar dinsdag. Op de hoofdweg in Rotterdam is een auto tegen een boom gereden en daarna op het dak beland. Eén inzittende raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto weer afgevoerd. Door het ongeval was de hoofdweg vanaf de A20 richting de Koningslaan een tijd afgesloten. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Bleiswijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit daar in Bleiswijk. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Wekenlang was het een publiek geheim. Oud-Spartaan Denzel Dumfries verruilt het Italiaanse Internationale voor Real Madrid. De 30-jarige Dumfries, rechtsachter in het Nederlands elftal, heeft een contract getekend dat de Rotterdammer tot medio 2030 verbindt aan de Spaanse club. Tot slot het weer. Bewolkt, maar ook wat zon en het blijft droog. Middagtemperatuur 22 graden. Morgen trekken in de ochtend wolkenvelden over de regio, vooral in de middag en avond zonnige periode en wat warmer dan vandaag, zo'n 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden geen treinen. Dat komt door herstelwerkzaamheden. Er rijden wel bussen en dit duurt waarschijnlijk tot dinsdagochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlidderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. In een huis in Rotterdam-Vreewijk is brand geweest aan het Weipad gisteravond. Het vuur begon op de eerste verdieping, maar hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Het huis is van binnen helemaal zwart geblakerd door het vuur en bewoners konden vannacht niet thuis slapen. De schade in het huis is groot. De buren aan het Weipad moesten gisteravond ook hun huis uit, maar zij konden na een tijdje wel terug naar huis. Een auto is in Rotterdam-Delfshaven hard tegen een paal gereden op de Westzeedijk gisteravond. De auto raakte zwaar beschadigd door de klap en in de voorruit zit een gat op de plek van de bijrijder. Er zouden 3 mensen in de auto hebben gezeten die volgens omstanders met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht. In de auto was veel bloed te zien. Het is niet bekend hoe het kon misgaan op de Westzeedijk gisteravond. Ook vandaag rijden er nog de hele dag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Vorige week was er brand in kabels bij het Feyenoordstadion en de schade is veel moeilijker te repareren dan verwacht. Er zijn honderden kabels uitgebrand door kortsluiting die allemaal vervangen moeten worden. Het is al de 5e keer dat het is uitgesteld wanneer de treinen weer kunnen rijden. NS en ProRail hopen dat het morgenochtend weer kan. En op het WK voetbal is Engeland door naar de kwartfinale. De Engelsen waren met 3-2 te sterk voor Mexico in een wedstrijd die een uur later begon door zware regenval. Engeland moest bijna de hele tweede helft met een man minder spelen na rood voor Kwanzaa. Gisteravond werd ook Brazilië uitgeschakeld. Noorwegen was met 2-1 te sterk door 2 goals van Erling Haaland. Neymar kondigde na de uitschakeling zijn vertrek aan bij Brazilië. Het weer vanmorgen is het bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag veel zon, het wordt 25 graden. Ook vanavond is het zonnig, vannacht koelt het af tot 18 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan nu, met vertraging op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp 5 minuten vertraging. De A16, Breda richting Rotterdam. Bij Rotterdam Prins Alexander 10 minuten oponthoud. En op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 5 minuten vertraging. En tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden geen treinen. Dat komt door herstelwerkzaamheden. Er rijden wel bussen en dit duurt waarschijnlijk tot dinsdagochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
2: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Hè. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij hun leidinggevenden, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
1: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
3: It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
4: What can the England fans look forward to now?
3: Well, just look at them here. Incredible, unbelievable support.
1: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt op gang met vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij Den Hoorn 10 minuten oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt de Brechtseplein een kwartier vertraging. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, bij knooppunt de Brechtseplein 15 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
7: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
6: Autotaalglas laat je niet barsten.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
9: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op?

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. In een huis in Rotterdam-Vreewijk is brand geweest aan het Weipad gisteravond. Het vuur begon op de eerste verdieping, maar hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Het huis is van binnen helemaal zwart geblakerd door het vuur en bewoners konden vannacht niet thuis slapen. De schade in het huis is groot. De buren aan het Weipad moesten gisteravond ook hun huis uit, maar zij konden na een tijdje wel terug naar huis. Een auto is in Rotterdam-Delfshaven hard tegen een paal gereden op de Westzeedijk gisteravond. De auto raakte zwaar beschadigd door de klap en in de voorruit zit een gat op de plek van de bijrijder. Er zouden 3 mensen in de auto hebben gezeten die volgens omstanders met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht. In de auto was veel bloed te zien. Het is niet bekend hoe het kon misgaan op de Westzeedijk gisteravond. Ook vandaag rijden er nog de hele dag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Vorige week was er brand in kabels bij het Feyenoordstadion en de schade is veel moeilijker te repareren dan verwacht. Er zijn honderden kabels uitgebrand door kortsluiting, die allemaal vervangen moeten worden. Het is al de 5e keer dat het is uitgesteld wanneer de treinen weer kunnen rijden. NS en ProRail hopen dat het morgenochtend weer kan. En op het WK voetbal is Engeland door naar de kwartfinale. De Engelsen waren met 3-2 te sterk voor Mexico in een wedstrijd die een uur later begon door zware regenval. Engeland moest bijna de hele tweede helft met een man minder spelen na rood voor Kwanzaa. Gisteravond werd ook Brazilië uitgeschakeld. Noorwegen was met 2-1 te sterk door 2 goals van Erling Haaland. Neymar kondigde na de uitschakeling zijn vertrek aan bij Brazilië. Het weer vanmorgen is het bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag veel zon, het wordt 25 graden. Ook vanavond is het zonnig, vannacht koelt het af tot 18 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door ongelukken en werkzaamheden is het vooral druk op wegen rond Rotterdam. Dat merk je op de A12, Den Haag richting Utrecht, bij Woerden 10 minuten vertraging. De A16, Breda richting Rotterdam, bij het knooppunt de Brechtseplein een half uur vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk een half uur oponthoud. De A20 Gouda richting Hoek van Holland, bij knooppunt de Brechtseplein door wegwerkzaamheden een kwartier vertraging. En op de N209 Hazerswoude richting Rotterdam, bij Bergsenhoek Noord nu een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: 88.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Orientaal. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
1: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
1: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een ongeluk en door werkzaamheden is het nu vooral druk op de wegen naar Rotterdam. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Reewijk een kwartier vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Terbrechtseplein een uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A20. Dan de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk een uur oponthoud. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
6: Sorry?
7: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
8: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
9: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: weerbericht.
1: Deze maandag start met veel bewolking, maar vanuit het westen klaart het in de loop van de ochtend op en komt de zon af en toe tevoorschijn. Vanmiddag krijgt de zon steeds meer ruimte en zijn er flinke zonnige perioden en het blijft daarbij droog. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar een zomerse 25 graden. Vanavond is het zonnig, komende nacht is het vrij helder en bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 17 graden.

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Vlaardingen werd een man van 20 dit weekend betrapt op rijden onder invloed. Hij was zo dronken dat hij agenten bijna ondersteboven reed. Op het politiebureau bleek dat de man pas net zijn rijbewijs had. Dat kon hij meteen inleveren. Niet voor later zagen agenten hem weer rijden. Toen had de man een veel groter probleem. Hij kreeg nog een paar boetes, maar deze keer werd ook zijn auto in beslag genomen. Een auto is in Rotterdam-Delfshaven hard tegen een paal gereden op de Westzeedijk gisteravond. De auto raakte zwaar beschadigd door de klap en in de vooruit zit een gat op de plek van de bijrijder. Er zouden 3 mensen in de auto hebben gezeten, die volgens omstanders met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht. In de auto was veel bloed te zien. Het is niet bekend hoe het kon misgaan op de Westzeedijk gisteravond. De wolf mag binnenkort misschien sneller worden afgeschoten. Het kabinet werkt aan plannen om dat mogelijk te maken, maar wel onder strenge voorwaarden. Bijvoorbeeld als een wolf mensen heeft aangevallen, als ze agressief zijn, of wanneer in een periode van 2 weken meerdere keren paarden of vee worden aangevallen. Op sommige momenten moet het ook makkelijker worden om een wolf weg te jagen met bijvoorbeeld licht en geluid. En met de trein van Rotterdam naar Dordrecht of Breda gaat ook vandaag nog niet gebeuren. Vorige week was er brand in kabels bij Rotterdam Stadion en de schade is nog steeds niet hersteld. Dat is moeilijker dan gedacht. Honderden kabels moesten worden vervangen na kortsluiting. NS en ProRail hebben al meerdere keren een nieuwe datum genoemd waarop de treinen weer zouden gaan rijden. Morgenochtend hopen ze dat het wel weer kan. Het weer vanmorgen is het bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag veel zon, het wordt 25 graden. Ook vanavond en vannacht is het zonnig. Vannacht koelt het af tot 18 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein een kwartier vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Dordrecht en knooppunt Terbrechtseplein een uur oponthoud. De andere kant op de A16 richting Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Ridderkerk een uur vertraging. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de N11 Bodegraven richting Leiden, tussen Hazeswoude-Dorp en de aansluiting met de A4, 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Je moet het daar met één rijstrook minder doen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: celle qui de la vie d'un légionnaire, qui donnait ses forces dans ce vaste désert.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
3: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus wachten, afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
2: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
4: I've just got married. I'm only 6 months in.
5: But if it goes tits up, let's just pretend.
4: Oh, Kylie, clearly.
5: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
4: All of the above.
5: All right, it's a triple.
4: She's terrific.
5: All right, that's fair.
2: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk in de regio door een ongeluk en door werkzaamheden. Dat merk je op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein een half uur vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt de Brechtseplein een uur oponthoud. De andere kant op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Ridderkerk 5 kilometer file met een uur vertraging. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein een 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en Zoeterwoude-Weipoort een half uur vertraging. En tot slot de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Bij het bedrijvenpark Rivium heb je 40 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
8: Ik zou vanavond 4-4-2 spelen. Dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
9: Onzin. Zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
8: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
9: Jawel.
10: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
11: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
14: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Deze maandag start met veel bewolking, maar vanuit het westen klaart het in de loop van de ochtend op en komt de zon af en toe tevoorschijn. Vanmiddag krijgt de zon steeds meer ruimte en zijn er flinke zonnige perioden en het blijft daarbij droog. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar een zomerse 25 graden. Vanavond is het zonnig, komende nacht is het vrij helder en bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 17 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Vlaardingen werd een man van 20 dit weekend betrapt op rijden onder invloed. Hij was zo dronken dat hij agenten bijna ondersteboven reed. Op het politiebureau bleek dat de man pas net zijn rijbewijs had. Dat kon hij meteen inleveren. Niet voor later zagen agenten hem weer rijden. Toen had de man een veel groter probleem. Hij kreeg nog een paar boetes, maar deze keer werd ook zijn auto in beslag genomen. Een auto is in Rotterdam-Delfshaven hard tegen een paal gereden op de Westzeedijk gisteravond. De auto raakte zwaar beschadigd door de klap en in de vooruit zit een gat op de plek van de bijrijder. Er zouden 3 mensen in de auto hebben gezeten, die volgens omstanders met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht. In de auto was veel bloed te zien. Het is niet bekend hoe het kon misgaan op de Westzeedijk gisteravond. De wolf mag binnenkort misschien sneller worden afgeschoten. Het kabinet werkt aan plannen om dat mogelijk te maken, maar wel onder strenge voorwaarden. Bijvoorbeeld als een wolf mensen heeft aangevallen, als ze agressief zijn, of wanneer in een periode van 2 weken meerdere keren paarden of vee worden aangevallen. Op sommige momenten moet het ook makkelijker worden om een wolf weg te jagen met bijvoorbeeld licht en geluid. En met de trein van Rotterdam naar Dordrecht of Breda gaat ook vandaag nog niet gebeuren. Vorige week was er brand in kabels bij Rotterdam Stadion en de schade is nog steeds niet hersteld. Dat is moeilijker dan gedacht. Honderden kabels moesten worden vervangen na kortsluiting. NS en ProRail hebben al meerdere keren een nieuwe datum genoemd waarop de treinen weer zouden gaan rijden. Morgenochtend hopen ze dat het wel weer kan. Het weer vanmorgen is het bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag veel zon, het wordt 25 graden. Ook vanavond en vannacht is het zonnig. Vannacht koelt het af tot 18 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt af, maar het is nog steeds druk rond Rotterdam. Dat merk je op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, bij knooppunt Ketelplein 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, bij knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten op onthoud. Dan de A16 de andere kant op richting Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 5 kilometer file met 25 minuten op onthoud. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland, bij knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten op onthoud. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam, bij bedrijvenpark Rivium 1/2 uur vertraging. En tot slot de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel, bij Capelle aan de IJssel 2 kilometer file en dat kost je 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterij en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. Verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt nog langzaam in de regio op de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Bij Delft heb je 10 minuten vertraging. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Rotterdam Prins Alexander 10 minuten oponthoud. Op de A16 richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, bij knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.

0: weerbericht.
1: Deze maandag start met veel bewolking, maar vanuit het westen klaart het in de loop van de ochtend op en komt de zon af en toe tevoorschijn. Vanmiddag krijgt de zon steeds meer ruimte en zijn er flinke zonnige perioden en het blijft daarbij droog. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar een zomerse 25 graden. Vanavond is het zonnig, komende nacht is het vrij helder en bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 17 graden.

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Drie mensen moesten naar het ziekenhuis nadat de auto waarin ze zaten tegen een paal reed in Rotterdam-Delfshaven gisteravond. Het ging even na 11 uur mis op de Westzeedijk. Er waren geen andere auto's bij betrokken. De auto raakte zwaar beschadigd en in de vooruit zat een gat aan de kant van de bijrijder. De bestuurder werd aangehouden voor rijden onder invloed en het veroorzaken van een zwaar ongeluk. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Uit onderzoek van Omroep West blijkt dat er sprake is van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik, hoorden ze van medewerkers.
2: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
1: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het kabinet werkt aan nieuwe regels om de wolf sneller te mogen afschieten. Daar zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden, omdat de wolf een beschermde diersoort is. De vergunning kan bijvoorbeeld worden afgegeven als mensen zijn aangevallen of als in korte tijd veel paarden of vee zijn aangevallen door de wolf. Er zouden nu zo'n 14 roedels wolven in Nederland wonen. In onze regio is de wolf nog niet gezien. En wie wil trouwen in de regio is op een doordeweekse dag het meeste kwijt in Lansingerland. Daar kost het €801 om in de echt verbonden te worden. Rotterdam staat op plek 2 met bijna €60 minder. Maassluis is met €330 op een doordeweekse dag het goedkoopst. In het weekend is Rotterdam juist het duurst met dik €1400. In Dordrecht kost het jaarwoordje dan €1200. Het weer, op steeds meer plaatsen komt de zon door. Het wordt 25 graden. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen is het ook zonnig en droog. Dan wordt het 22 tot 25 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt de Brechtseplein 20 minuten vertraging. Dan de A16 de andere kant op richting Breda bij de Van Brienenoordbrug 10 minuten oponthoud. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij knooppunt de Brechtseplein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Scheldestromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snel stromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: Esther's Middle of the Rook. Een programma met swingende, romantische en tijdloze muziek waarvan je gegarandeerd in een vrolijke moed raakt. Luister, zing of dans mee iedere maandagochtend van 11 tot 12 op RTV Ridderkerk. Presentatie Esther Rook.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. De komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen 2 rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. En die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt de Brechtseplein. 10 minuten vertraging. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein 10 minuten vertraging. En op de N209 Rotterdam richting Hazerswoude, bij Benthuizen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlunekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: De Sandwich Express met Hans Magieto.

nieuwe maand. Het is 6 juli 2026, week 28. En dag 187 van het jaar 2026. Dit is het lekkere tussendoortje van in de middag. Een licht verteerbaar programma met informatie en lekkere muziek. En dat allemaal rond etenstijd. Ik zeg u alvast, eet u smakelijk. We begonnen met een plaat van Kincaid. Een beetje een eendagsvlieg, maar wel een leuke plaat. Dreams are ten a penny. Maar we hebben er nog veel meer voor je in petto. Want we hebben zo aan je gedacht.

denken de hele dag aan jullie. Onze waardevolle luisteraars. En hier en daar ook kijkers, want dat kan ook natuurlijk. I've been thinking about you. 1990. En het was er een van de London Beat. En een nummer 1 in Nederland in dat jaar. Het is 6 juli 2026. De zon ging op om 5 uur 22. De zon gaat onder om 22 uur 1. Dat betekent zo'n 16 uur en 39 minuten. Het is de internationale dag van de plattelandsontwikkeling. En, dat is een leuke, het is Wereldkusdag. En weet je hoe ze dat in België noemen?

0: Het is kusjesdag, zo zeggen ze dat. En in Frankrijk zeggen ze, je krijgt vandaag een big bisou.
1: Approchez, approchez. On va danser le big bisou. Big bisou.

la joue. Attention, sur la joue.

Dat allemaal na aanleiding van de kustdag, of de kusjesdag in België en de Big Bisou in Frankrijk. En sommigen vinden het een beetje een stom liedje en dan zeggen ze gewoon: This is a stupid song. Olivia Rodrigo.

0: een stupid song, Olivia Rodrigo. En dat is er een dame uit Amerika. En die is vrij recent in de top 40 terechtgekomen.
1: De Sandwich Express.
0: Is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag
1: Aad Hoogendijk.
0: En op vrijdag met
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

Nieuwe week, nieuwe dag, maandag. En het is weer een geweldige start van deze week. Het is de brand new day van The Whistars met onder andere Diana Ross en Michael Jackson.

Komt uit 1969. The Fifth Dimension. En Aquarius en Let the Sunshine In. En ik zou zeggen, laat de zon maar komen. Zetten wij de wasmachine aan.

draaien, hè, de wasmachine. En dat was er een van Travassi uit de jaren 80. De jarige van vandaag. Ja, is er nog iemand? Ja, van harte gefeliciteerd. En maakt er een mooie, gezellige dag van. Lekker, heerlijk. Zijn al te bekende jarig, Gordon, Nederlands voormalig zanger, voormalig presentator, voormalig columnist, voormalig schrijver, voormalig ondernemer. Nou kan het zijn dat hij een van die dingen wel weer is opgestart, maar dat weet je bij hem maar nooit, hè. Gordon is geboren op 6 juli 1968, wordt inmiddels 58 jaar. Ook jarig is Sylvester Stallone, Amerikaanse acteur, filmregisseur. Sylvester is geboren op 6 juli 1946 en wordt 80 jaar. En weet je wie ook jarig is? George W. Bush, de 43e president van de Verenigde Staten. George is geboren ook op 6 juli 1946 en ook hij wordt 80 jaar.

Blondie. En haar grote hit natuurlijk, Denis. Het is tijd voor de Nederlandstalige plaat. En dat noemen we dan onze rubriek Ik hou van Hollands. En op de maandag doen we altijd de Nederlandstalige plaat. En dit keer is er een van Ben Kramer. Je kent hem vast nog wel. Zij, zij, zij, zij. Uit 1967.

0: wat zij. Wat zijn ze dan? Zij. En dat was natuurlijk het geluid van Ben Kramer uit de jaren 60. Nog een wist u dat je? Ja, een hele vervelende. 5 jaar geleden is het alweer. 6 juli 2021 wordt misdaadverslaggever Peter R. de Vries na een uitzending van RTL Boulevard neergeschoten in Amsterdam. Hij overleed 9 dagen later. Peter R. de Vries. Het is tijd voor het weer. Dat gaat gewoon door. Het weer voor vandaag en de komende dagen.
1: De Sandwich Express weerbericht.
0: Vanochtend wisselden bewolkte en zonnige momenten elkaar af en in de middag lijkt de zon veel ruimte te gaan krijgen. Bij zonnige en nog wat bewolkte momenten blijft het droog in Ridderkerk en de eerder berekende bui die gaat in onze regio niet vallen. Bij een matige wind uit het westen wordt het in de middag zo rond de 23, 24 graden en dat is dus aangenaam zomerweer. Minimum temperatuur 17 graden, max 24, zonkans 55%, neerslagkans 5% en het weercijfer voor vandaag is een 7. Komende dagen wordt het geleidelijk wel wat zonniger en blijft het zo goed als droog in Ridderkerk. Overdag wordt het ongeveer 26 graden en in de nachten blijft de temperatuur rond de 17 graden hangen. De wind die draait geleidelijk naar het noorden en is matig windkracht 3. Vanaf vrijdag neemt de kans op zon verder toe en wordt het overdag warmer met temperaturen die richting de 30 graden gaan. Dat levert op voor de komende dagen dinsdag 24, woensdag 26, donderdag en vrijdag 29 graden en zaterdag en zondag 30 graden Celsius.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

0: Ja, je vriendinnetje. Tegenwoordig is het een appje waarschijnlijk. Appje voor je vriendinnetje. Split Ends. En dat is een plaat uit 1984.
1: Het is een beetje lekker weer, geloof ik, hè? Lekker strandweer, of toch maar niet. Vind je dat dan toch tot leuk? Ik weet een mooi strand.
0: Ligt aan de Copacabana. Dit is de versie uit 1993. En die heeft wat mixen.

0: Het komt van The Army of Lovers. Het heette Give My Life en het was de zogenaamde Summer Mix. Ik heb hier het lokale nieuws voor je van maandag 6 juli.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Gerda Veerman die bracht grobbenbollen naar het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, een soort omroepmuseum in Hilversum. En Mike van der Stel die is benoemd tot bestuurslid bij de sportvereniging Slikkerveer. De opening van de natuurspeeltuin en het beweegpark is op woensdag 15 juli om 14:30. En het wordt verzorgd door wethouder Fleur Stip. Je leest het allemaal via onze website, maar ook via de RTV Ridderkerk app. En die is weer gratis te downloaden via jouw eigen App Store.
1: Radio Ridderkerk.

Het gaat altijd over de liefde, dat weet je inmiddels al, hè. Maar ook al heb je niets. Straks de 40 trio.

0: je niet, maak er een feestje van. Ga bijvoorbeeld morgenavond, 7 juli van 7 tot 9... naar Trefpunt Oost voor een spelletjesavond. Of vrijdagavond is er weer een zomeravondconcert. En dat is op 10 juli dan aanstaande 19:30... de christelijke muziekvereniging Harpe Davids. Dan hebben we nog wat andere zaken voor de uitagenda. Woensdag 8 juli van 3 tot 3:45 is er een kindervoorstelling. En dat is in de Biep in Bolnes. En dat is André het astronautje. Hoho, dat is leuk zeg. En zaterdag 11 juli van 10 tot 4 uur is er open imkerijdag. Onder andere aan de Kievitsweg nummer 120A in de Ridderkerk. En zaterdag 11 juli van 19:30 tot 21:30 is er een instrumentaal zomeravondconcert in de Boezemkerk. Je leest het allemaal in de uitagenda ridderkerk.nl. Er zijn er nog veel dingen, maar die komen allemaal langs van de week. Dat weet je in ieder geval. Dan hebben we nog de gemeentekrant De Blauwkaai. De bemanning van de Lancaster is herdacht in Rijsoord. En 16 juli is er een bijeenkomst voor de deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Die gaan ze dan zo langzamerhand uitzwaaien. Want de Vierdaagse is van 21 tot en met 24 juli. En maandag 13 juli is er van 16 tot 18 uur een afscheidsreceptie voor de vertrekkende wethouders Ton Overheid van het CDA en Kees van der Duinschouten van de SGP. Nou, dan hebben we zo'n beetje de zaken gehad die we moesten melden. Het is de hoogste tijd voor
1: Top 40 Trio.
0: Week 28, 1966. De top 3 op nummer 3. Mama's en de Papa's met Monday Monday. Die stond al op 3 in de 8e week van 16 weken. Op 2 de Kings met Sunny Afternoon. 7 naar 2 in de 2e week van 12 weken. En op 1 de Beatles met Paperback Writer. 1 stonden ze al in de week daarvoor. Het is nu de 3e week van 9 weken. De nieuwkomers zijn er niet zoveel. Het zijn er 3. De Fortunes met You Gave Me Somebody to Love. Die zou er 1 week in staan en die kwam binnen op 38. Op 36 Roy Orbison met Lana. Die zou er 11 weken in staan. En de hoogste nieuwkomer, dat is trein op 28. En dat is de busstop van The Hollies.
1: Top 40 toch trio. Nummer 38. Nieuw.

0: op 36 binnen Roy Orbison en Lana.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 36. Nieuw.

0: Was er weer voor vandaag de Sandwich Express. Morgen zijn we er weer straks er in de matinee. Dus tot zo.
1: Top 40 toch trio.
2: 105.7 in de eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra voor uitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en Knoopend Brekseplein 5 kilometer door werkzaamheden op de A20 is dat. Op de A16 Rotterdam-Breda door een kapotte vrachtwagen bij Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file en 10 minuten extra reistijd. A20 Gouda-Hoek van Holland door werkzaamheden bij Torrechtseplein 5 kilometer file. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot dinsdagochtend geen treinen en rijden wel bussen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
6: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
5: Autotaalglas laat je niet barsten.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
8: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap

0: 26.
1: We zitten in week 28 alweer. En dag 187. We zijn er tot 3 uur met de Ridder met algemeen en lokaal nieuws. Informatie en natuurlijk een muzikale mix van herinneringen uit de nationale en internationale muziekgeschiedenis. En overal en altijd het laatste lokale nieuws, die hoort het allemaal bij ons. Op de FM op 105.7 en tegenwoordig ook via allerlei digitale kanalen. Waaronder DAB+. En ik zie ze al helemaal voor me. The California Dreaming van de Beach Boys. Over

0: Een beetje uit 1986 alweer. California Dreaming. En dat was natuurlijk het geluid van onze vrienden van The Beach Boys. Het is tijd voor het weer. En in het eerste uur doen we altijd het weer voor vandaag. En in het tweede uur kijken we even vooruit naar de komende dagen.
1: Radio Ridderkerk. Weerbericht.
0: Voor het weer kijk je uiteraard op rtvridderkerk.nl. Maar wil je een heel uitgebreid weerverhaal? Kijk dan ook eens op weerstationridderkerk.nl. Vanochtend wisselden bewolkte en zonnige momenten elkaar af. In de middag lijkt de zon veel ruimte te gaan krijgen. En bij zonnige en nog wat bewolkte momenten blijft het droog in Ridderkerk. Bij een matige wind uit het westen wordt het in de middag zo'n 23 tot 24 graden. En dat is dus aangenaam zomerweer. Minimumtemperatuur vandaag 17 graden, max 24. Zonkans 55% aanwezig, neerslagkans 5%. Weercijfer is een 7. Straks in 2 uur kijken we nog even vooruit naar het weer voor de komende dagen.
1: Radio Ridderkerk op maandag.

0: 2019, de Nederlandse Rubia Morena. En zij heeft het een jour d'amour. Ja, nou, het is maar wat je beleven wilt natuurlijk, hè.
1: Met een Chico Latino.

0: Michiko Latino Gary Hollowell. En dat was volgens mij een van die Spicy Girls, als het een beetje goed is. Kwam uit 1999. En het nieuws komt van nu.
1: Dit is het lokale nieuws.
0: Een koninklijke erepenning voor Scouting Sint-Joris in Ridderkerk. De koninklijke erepenning is een bijzondere onderscheiding die door Zijne Majesteit de Koning wordt toegekend aan verenigingen, stichtingen en instellingen die een belangrijke rol spelen in de samenleving. Dat geldt ook voor Scouting Sint-Joris die dit jaar hun 50-jarig jubileum vieren. En een definitief ontwerp voor het Molux Monument in Ridderkerk is vastgesteld en wordt dit najaar geplaatst in het park op de hoek van de Jonkheer van Karnebeekweg en de Frans Halstraat. En wordt in januari 2027 officieel onthuld.
1: Radio Ridderkerk in

Anna May en Bluff en ik ben niet meer bang. Aanstaande vrijdag is een Cher zomeravondconcert. Het begint om 7:30, de 10e juli is het dan alweer. En dit keer is het de christelijke muziekvereniging Harpe Davids die aan bod is. En dat is altijd voor de echte liefhebbers. En woensdag 15 juli vanaf 2:30 tot 4:00 is er de opening van de natuurspeeltuin en beweegpark aan de rivier de Noord. En dat is naast de pumptrekbaan. Ik hoop dat het een beetje goed weer is, maar het wordt natuurlijk een mooi spektakel daar, hè? Een natuurspeeltuin aan het water en een beweegpark.

week. En volgens mij zongen ze het ooit in De Beste Zangers van Nederland. Dit zijn Gary and the Pacemakers uit 1964. Don't let

0: Don't let the sun catch you down crying. Gary and the Pacemakers. Het is de hoogste tijd.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar.
0: De Dubbelaar van dit keer is niet zo'n bekende band. Het is een Amerikaanse band en ze noemen zich The Outlaws. Ook bekend als de Tampa Guitar Army. Het is een Southern Rock band, opgericht in 1972 door zanger-gitarist Huey Thomason. En door de jaren heen is de bezetting van de Amerikaanse band ontelbare keren veranderd. Tot op een gegeven moment Thomason als het enige overgebleven oorspronkelijke lid overbleef. Nou, jaren later herenigde hij zich met zijn vroegere drummers. En ging hij opnieuw toeren met The Outlaws. En in 2007 speelden ze nog op het Nederlandse Aero Rock Festival in Biddinghuizen. De band die bestaat nog wel, maar er is helemaal niemand meer bij van de oorspronkelijke leden. 11 albums gemaakt en in Nederland hebben ze 2 singles gehad. En die gaan we draaien uit 1975. There Goes Another Love Song. En uit 1976, Breaky, Breaky, nee, Breaker, Breaker. En dat is het geluid van The Outlaws, want zij zitten dit keer in.
1: Dit is De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar.

0: We zaten in de dubbelaar met The Outlaws. Een groep waar je niet al te veel van gehoord hebt. Maar twee hits maakten ze in Nederland. In de top 40 althans. 1975, There Goes Another Love Song. Over het algemeen wel hun meest bekende lied internationaal. En uit 1976, Breaker Breaker. Oftewel, je hebt geluisterd naar The Outlaws.
1: De dubbelaar.

Bert Fabric en his orchestra en his piano vooral. Hè, want daar ging het allemaal om. Speel mee met de bingo-middag in het wijkcentrum West. Dat kan aanstaande 17 juli van 1:30 tot 3:30. En dat is de derde vrijdag in de maand. En dan is het iedere keer. En op zaterdag 18 juli vanaf 20 uur, oftewel 8 uur 's avonds, is de laatste avond in de Goot. Want daarna gaan ze verhuizen. En ergens in september komen ze waarschijnlijk weer terug in het nieuwe Komgebouw. Een slotfeest dus op een bijzondere locatie. En de kaarten zijn nu reeds te koop. En maandag 20 tot en met vrijdag 24 juli is het in Slikkeveer aan de Rijenweg 62 weer Bouwstad Slikkeveer. Maar wij gaan voorlopig even naar Zandvoort. Zandkastelen bouwen. Met de Pasadena Dream Orchestra.

Wel in de file staan waarschijnlijk, maar dat terzijde. Blijf deze zomer lekker actief en doe mee met de zogenaamde sportieve wandelingen in het Oosterpark van Facet Ridderkerk. Tijdens deze actieve ochtendwandelingen, want het is lekker 's morgens, loop je in een stevig tempo door het park heen. En ondertussen doe je verschillende oefeningen die bijdragen aan kracht, balans, lenigheid en stabiliteit. De oefeningen die worden rustig uitgelegd en begeleid, waardoor iedereen op zijn eigen wijze en niveau kan meedoen. De wandelingen die vinden plaats op de dinsdagen op 21 en 28 juli en op de 4 en 11 augustus, ook een dinsdag. En het is van 10 tot 11 uur en de start is aan de Oosterparkweg nummer 17A.

0: Gail Garnett. En dat kwam uit 1963. En lekker zingen in de zonneschijn. Dat is het mooiste wat er is natuurlijk. Dansen is ook leuk. De mambo.
1: Ladies and gentlemen, this is mambo number 5.

Ja, en een beetje van dit en een beetje van dat. En dat levert dan op de Mambo Number 5. Even kijken, verkende prachtige parken van Ridderkerk. Heb je dat al eens gedaan? Elk met zijn eigen unieke sfeer en charme. Bijvoorbeeld lekker ontsnappen aan de drukte en genieten van de rust van bijvoorbeeld een wandeling door de slingerende paden in het Donkse Velden. Of trek er eens uit om vogels te spotten in de Crezeepolder. Of geniet van de heuveltjes in de Goerzen. Ontdek natuurlijk ook de groene oase in Ridderkerk. Bijvoorbeeld het Waalbos, het Oosterpark of het Dreierpark. En de Ridderkerkse Grienden. Het is de moeite waard.

de tipparade niet in de top 40 te hebben. Dat vond ik op zich wel raar. Want het wel hele mooie muziek van Gary Wright en de Dream Weaver. Weet je wat ook lekker is? Als de zon schijnt.

André van Duin, als de zon schijnt, dan is het leven lekker fijn. Weten wat er speelt in uw buurt? Dan is het misschien handig om de gemeente Ridderkerk-app te downloaden. Dan blijf je lekker op de hoogte van alle relevante informatie binnen de gemeente. En met de app doe je eenvoudig een melding. Dan zie je evenementen in de uitagenda Ridderkerk. En ontvang je, als je dat wilt, een melding van de officiële bekendmakingen. Met de gemeente Ridderkerk-app heb je voortaan de digitale diensten van de gemeente Ridderkerk letterlijk bij en in je hand. En download hem via jouw eigen App Store.

0: Ferris Wheel Junkies. En wij gaan richting de klok en komen straks weer bij je terug.
1: Zeven in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. Voetballer Rai Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag, tussen Den Hoorn en Den Haag-Ippenburg 5 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt de Brechtseplein 10 minuten oponthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A20... Op de A16 Rotterdam richting Breda bij Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot slot op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij knooppunt de Brechtseplein 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Met Hans Magieto.

van de Riddermatinee van deze maandag. Tot 3 uur zijn we bij je met de Riddermatinee. Met daarin natuurlijk lokaal nieuws. We hebben informatie en muziek uit ons collectief muziekgeheugen. Zo begonnen we met de Nederlandse groep Leaf en July. En die kwam uit 2007. En dat allemaal bij Radio Ridderkerk. En dat is weer onderdeel van RTV Ridderkerk. We pakken de trein. Hey, hey, hey, hey, hey. Soul Sister.

0: Tonight. Train en Hey Soul Sister. De tijd voor het weer. Hadden we het eerste uur het weer voor vandaag. Kijken we nu even in dit uur vooruit naar de komende dagen het weer.
1: Radio Ridderkerk. Weerbericht.
0: Vandaag in Ridderkerk maximum aan graden 24. Zonkans 55%, neerslagkans 5%, weercijfer een 7. Komende dagen wordt het geleidelijk zonniger en blijft het zo goed als droog in Ridderkerk. Overdag wordt het ongeveer 26 graden en 's nachts blijft de temperatuur rond de 17 graden hangen. De wind die draait geleidelijk naar het noorden en is matig windkracht 3. Vanaf vrijdag neemt de kans op zon overigens verder toe en wordt het overdag richting de 30 graden. Dinsdag 24 graden, woensdag 26 graden, donderdag 29, geldt ook voor de vrijdag. En zaterdag en zondag voorlopig 30 graden Celsius voorspeld.
1: Radio Ridderkerk op maandag.

0: natuurlijk. En Popcorn Xing uit Rotterdam trok opnieuw veel publiek tijdens het sfeervolle zomeravondconcert. Het Icazia Ziekenhuis in Rotterdam introduceerde een hulp bij het onthouden van gesprekken in spreekkamers via een zogenaamde Ditto-app. En die is speciaal voor het vastleggen van medische gesprekken. Je leest het allemaal op rtvridderkerk.nl of via onze RTV Ridderkerk app, die weer gratis te downloaden is via jouw eigen App Store.
1: Radio Ridderkerk in de middag.

Zijn versie van Sunny. Dat was er een uit 1966. En de volgende plaat komt uit 1976. Een groep uit Amsterdam, The Liberation of Man. And love is under control.

werk verschijnen van Bruno Mars. Maar hij is ook in Nederland te beluisteren en te bezien. Want het is een performer. Om eerlijk te zijn, het is een van de beste performers volgens mij op het ogenblik. Dinsdag 21 juli tussen 2 en 4 uur is er in de bieb van het centrum, de bibliotheek in Centrum Ridderkerk, in de theaterzaal. Dan beleef je een vrolijke filmmiddag met de film Ja zuster, nee zuster. Duik in de komische chaos van zuster Clivia en haar rusthuis, waar het alles behalve rustig is. Een middagje vol humor, herkenning en gezelligheid. Tijd voor een beetje sangria.

0: Heb je haar herkend? Brigitte Bardot. Nog tot en met 29 augustus in de Oudheidkamer. Als het goed is, een wisseltentoonstelling uit ons depot getiteld. De Oudheidkamer is open van woensdag tot en met zaterdag van 14:30 tot 16:30. En donderdag 23 juli van 19:30 tot 21:30 is het weer zover. Ridderkerk op wielen. Het rollende feest voor iedereen. Maak je klaar voor de mooiste skate night van het jaar. En Ridderkerk op wielen is hartstikke terug in juli en belooft een editie te worden die je niet snel zult vergeten. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellig avondje uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Het start aan het Dillenburgplein. En dan het bezoekerscentrum Waalbos, de IJsvogel. Daar kunnen bezoekers altijd terecht voor natuurinformatie, wandelingen, koffie, thee, inloopprogramma's. En er is ook een inloopmiddag op de eerste en derde woensdagmiddag van de maand. Dan is er inloop met activiteiten en er kan ook dan Jeu de Boule gespeeld worden. Want er zijn ballen en een speluitleg beschikbaar. Woensdag van 13 tot 17 uur en zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur. En dan is het tijd voor...
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar.
0: Doe altijd Nederlandse productie op de maandag het tweede uur. Dit keer is het Maywood, een Nederlands popduo dat bestond uit de zusjes Alice May en Karen Wood. Pseudoniemen van Ella's Aaltje. Aaltje, ja. En Doetje, de Vries uit Wellinger gaan. En de zusjes die begonnen al op jonge leeftijd met zingen. Samen maakten ze vanaf de begin jaren 70 deel uit van diverse groepjes die in de buurt rondspeelden. En vanaf 1979 besloten de zusjes verder te gaan onder de naam Maywood. In 1995 gingen ze uit elkaar, maar dat was definitief, want het was al een tijdje een beetje hommeles. Albums, ze hebben 12 albums uitgebracht in de periode dat ze actief waren. En de singles, 19 uitgebracht. In de tipperaden zijn er 8 blijven hangen. En in de top 40 zijn er 11 terechtgekomen. De grootste hit was Late at Night uit 1980. Die gaan we dit keer niet draaien, want wij draaien uit 1980 Give Me Back My Love. En uit 1981 Rio. Maar dan, ik hoorde hem laatst toen ik in Spanje was, de Spaanse versie van deze plaat, Rio. Je gaat luisteren naar De Dubbelaar.
1: Dit is De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar.

0: Nederlander van vandaag. Maywood, 1980, Give Me Back My Love. En 1981, dit keer de Spaanse versie van dat prachtige nummer. Dat getiteld was Rio. Je hebt geluisterd naar Maywood.
1: De Dubbelaar.

Misschien zegt de naam je nog wat. Rhoda Scott en de Hammondorgel maakte prachtige muziek zoals deze. Just a Gigolo uit 1980 was deze versie. Iedere vrijdag en zaterdag vanaf 9 uur is er in De Goot, het Gootcafé, dat poppodium. Je kent het vast wel. Als 16-plusser mag je er natuurlijk binnen. En ze gaan natuurlijk verhuizen, dat weet je. Op de PC Hoofdstraat 4B zitten ze nu. En ze gaan naar het Komgebouw, evenals de Loods. Maar De Goot heeft op 18 juli de laatste avond in De Goot. En heb je iets met De Goot, dan mag je het niet missen.

0: de kast en woorden zonder woorden. Wat hadden ze daar een grote hit mee?
1: Say baby, listen. It's not that I don't love you, but see I'm no good.

A Nice Girl Like You. En dat is er een van The Intruders. En dat was er wel een van heel lang geleden. En dat was een mooie plaat. En ze scoorde ook hitjes met dit soort muziek. Dit is No Mercy.

Muziek uit 1996. De groep heet No Mercy. En Where Do You Go? Heb je hem al in je agenda gezet? De data van het Ridderkerktoernooi 2026 begint op dinsdag 11 augustus om 8 uur. Met FFA tegen Rijsoord als hoofdnummer. Maar ook wordt er gespeeld Slikkerveer onder de 23 tegen Bolnes onder 23. En op woensdag 12 augustus gaan we het een beetje omdraaien. Dan is het Slikkerveer Bolnes voor de eerste teams. En om 8 uur spelen ook de teams onder de 23 van FFA en Rijsoord tegen elkaar. En dan zaterdag 15 augustus is om 11:30 de finale voor de eerste en tweede plaats van de onder de 23. En ook gelijk voor de derde en vierde plaats. En om 14:30 is de finale voor de eerste en tweede plaats. En voor de eerste teams. En om 14:30 is er ook voor de derde en vierde plaats plek. Voor de eerste elftallen. Dus 11, 12 en 15 augustus. Tijd voor het Ridderkerktoernooi.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv.
9: Ga voor meer informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Tweederde van alle inwoners van Rotterdam en omgeving is enigszins voorbereid op crisissituaties, blijkt uit onderzoek van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De helft van de inwoners van de 13 gemeenten binnen de veiligheidsregio heeft een noodpakket in huis. De rest heeft zich op een andere manier voorbereid. Maar het aantal mensen dat binnen het gezin of met buren een noodplan maakt, blijft nog achter. De veiligheidsregio wil de komende tijd meer aandacht voor afspraken die mensen maken over wie bijvoorbeeld de kinderen ophaalt of wie een noodradio in huis heeft. Vooral mensen die niet zo goed in taal zijn blijven nog achter, blijkt uit onderzoek. Een Rus die 5 jaar geleden uit de gevangenis van Gent ontsnapte met een vorkheftruc blijkt inmiddels vast te zitten in Nederland, melden Belgische media. De gevangene kreeg in augustus 2021 een heftruc aan de praat met een koffielepeltje. Hij reed tot vlakbij het dak, zette de heftruc in de hoogste stand en klom via het dak de vrijheid tegemoet. De Rus zat vast voor gewelddadige overvallen en een gijzeling met foltering. Zoektochten leverden destijds niks op, maar naar nu blijkt zit de man sinds kort in ons land in voorarrest. Waarvoor en waar is niet bekendgemaakt. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. De militante groepering zegt zo de volgende stap in het vredesproces mogelijk te willen maken. Het bestuur zou in handen moeten komen van een comité zonder politieke achtergrond. De stap maakt deel uit van het 20-puntenplan dat Hamas en Israël afgelopen oktober overeenkwamen. Daarin staat ook dat Gaza een gederadicaliseerd en terreurvrij gebied moet worden. Hamas mag er geen enkele politieke of militaire rol meer spelen. Over eventuele ontwapening van Hamas, een eis van Israël, heeft de groepering vandaag geen toezeggingen gedaan. En koning Willem-Alexander viert zijn 60ste verjaardag volgend jaar in Lelystad. Die stad bestaat dan ook 60 jaar. Het is de eerste keer dat Koningsdag in Flevoland is. Koninginnedag is in het verleden wel een aantal keer gehouden in de nieuwste provincie van ons land. Voor het laatst gebeurde dat nog in 2006 in Zeewolde en Almere. Hoe Lelystad de verjaardag van koning Willem-Alexander gaat invullen, wordt in september bekendgemaakt. Dit jaar vierde de koninklijke familie in Dokkum Koningsdag. Het weer, mooi weer met zon, droog, 26 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht zit overwegend helder en dan wordt het een graad of 17. Morgen opnieuw, periode met zon, overal droog. Dan wordt het 22 graden aan zee, landinwaarts 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in het westen van het land al. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. Kwartiertje op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam. De file staat voor knooppunt Ketelplein en is 12 kilometer. 20 minuten vertraging door werkzaamheden op de A20. Daardoor file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daar dus die 20 minuten vertraging bij knooppunt Terbrechtseplein. A20 Hoek van Holland Gouda. 10 minuutjes bij Moordrecht. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Dit is C. Wouter Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft twee schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en twee Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. Het RIVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg en er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 100 kilometer file alweer in onze regio. Zo rijdt het langzaam over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Eerst 10 kilometer file tot aan Roelof Arendsveen met een kwartiertje vertraging. Verderop 10 minuten vertraging bij knooppunt Hoogvliet en door richting Rotterdam. Tot aan knooppunt Ketelplein 18 kilometer file met een half uur tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Harmelen. Werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Wordt file gereden tussen Rotterdam Feyenoord en Terbrechtseplein. Half uur vertraging door 7 kilometer. En die werkzaamheden die worden uitgevoerd op de A20. Ook daar file op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland voor Terbrechtseplein 5 kilometer en 20 minuten oponthoud. Half uur vertraging alweer op de N207 vanuit Hillegom naar Bergambacht bij Alphen aan de Rijn Centrum 3 kilometer. En een kwartiertje vertraging op de N209 vanuit Hazerswoude naar Rotterdam bij Bergsenhoek Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.

0: weerbericht.
1: Deze maandag start met veel bewolking, maar vanuit het westen klaart het in de loop van de ochtend op en komt de zon af en toe tevoorschijn. Vanmiddag krijgt de zon steeds meer ruimte en zijn er flinke zonnige perioden en het blijft daarbij droog. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen kan de temperatuur vanmiddag oplopen naar een zomerse 25 graden. Vanavond is het zonnig, komende nacht is het vrij helder en bij een afnemende wind daalt de temperatuur uiteindelijk naar 17 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De twee hoofdverdachten in de Rotterdamse goudroof blijven weg tijdens hun rechtszaak. De twee Limburgers verblijven in Dubai, waar ze al 7 jaar wonen. In 2019 zouden de twee 475 goudstaven en 22.000 gouden munten hebben gestolen uit het voormalig HBU bankgebouw aan de Coolsingel in Rotterdam. Dat komt neer op een buit die vandaag de dag 100 miljoen euro waard is. Justitie heeft jarenlang onderzoek gedaan. Pas vorig jaar kwam de zaak voor het eerst voor de rechter. Steeds bleven de verdachten weg. Als eind dit jaar de rechtszaak inhoudelijk wordt behandeld, zal dat ook zonder de Limburgers zijn, want de twee zijn bang dat ze eenmaal in Rotterdam worden aangehouden, zegt hun advocaat. Meer dan 100 leerlingen van een school in Rotterdam-Charloes hebben vanmiddag de schooldag eerder afgesloten na brand in de keuken van de basisschool aan de Sommelsdijkstraat. Op een kookplaat stond een plastic flesje en dat was gaan branden. Er kwam veel rook bij vrij, waarop de school alle leerlingen evacueerde. De brandweer had het vuur snel uit, maar daarna moest er nog worden geventileerd. En omdat de schoolmiddag toch al zo'n beetje om was, zijn de leerlingen naar huis gestuurd. 2/3 van alle inwoners van Rotterdam en omgeving is enigszins voorbereid op een crisissituatie. Blijkt uit onderzoek van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De helft van de inwoners van de 13 gemeenten binnen de veiligheidsregio heeft een noodpakket in huis. De rest heeft zich op een andere manier voorbereid. Maar het aantal mensen dat binnen het gezin of met buren een noodplan maakt, blijft achter. De veiligheidsregio wil de komende tijd meer aandacht voor afspraken die mensen onderling maken over wie bijvoorbeeld de kinderen ophaalt of wie een noodradio in huis heeft. Vooral mensen die niet zo goed in taal zijn blijven nog achter, blijkt uit onderzoek. Feyenoord verplaatst de Kuiperen naar zondag 13 september. Het hardloopevenement in en rond het stadion kon eind vorige maand niet doorgaan vanwege de hitte. Half september gaat de Kuiperen dus in de herkansing. De routes voor de verschillende afstanden blijven hetzelfde. En alle mensen die zich voor afgelopen maand hadden opgegeven zijn overgezet naar de nieuwe datum. Wie niet mee kan doen op 13 september, die kan binnen 2 weken teruggave aanvragen van het inschrijfgeld van €30. Maar doneren aan de Feyenoord Foundation kan ook. Het weer, het is mooi weer, 26 graden. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 17. Morgen hebben we een periode met zon. Het is overal droog dan. Het wordt 22 graden aan zee, landinwaarts 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 140 kilometer file al in onze regio. Zo heb je een kwartier vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelof Arendsveen. Half uur tijdsverlies op de A4 door richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein. 20 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20. Op de A20 zelf vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. 6 kilometer file met een half uur oponthoud. N209 Hazeswoude-Rotterdam. 20 minuten vertraging bij Bergsenhoek. En op de N210 Schoonhoven-Rotterdam wordt langzaam gereden tot de aansluiting met de A16 over 3 kilometer, maar wel met 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hen maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst, ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Tot een drukke spits in onze regio. 170 kilometer file bij elkaar. Politieactie op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoofddorp. Kwartier vertraging doordat er 3 rijstroken dicht zijn. Op de A4 vanuit Amsterdam door richting Rotterdam. 29 kilometer file tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein met 3 kwartier vertraging. A12 Arnhem-Den Haag, half uur vertraging bij Woerden. 20 minuten op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Voor knooppunt Prins Klausplein 11 kilometer langzaam rijden. Op de A16 Breda, Rotterdam voor het Terbrechtseplein. 11 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij het Terbrechtseplein op de A20. Ook 6 kilometer met een half uur tijdsverlies. En op de N210 vanuit Schoonhoven naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de A16 2 kilometer file, maar wel met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: De Sandwich Express met Hans Magieto.

nieuwe maand. Het is 6 juli 2026, week 28. En dag 187 van het jaar 2026. Dit is het lekkere tussendoortje van in de middag. Een licht verteerbaar programma met informatie en lekkere muziek. En dat allemaal rond etenstijd. Ik zeg u alvast, eet u smakelijk. We begonnen met een plaat van Kincaid. Een beetje een eendagsvlieg, maar wel een leuke plaat. Dreams are ten a penny. Maar we hebben er nog veel meer voor je in petto. Want we hebben zo aan je gedacht.

We denken de hele dag aan jullie. Onze waardevolle luisteraars. En hier en daar ook kijkers, want dat kan ook natuurlijk. I've been thinking about you. 1990. Het was er een van de London Beat. En een nummer 1 in Nederland in dat jaar. Het is 6 juli 2026. De zon ging op om 5 uur 22. De zon gaat onder om 22 uur 1. Dat betekent zo'n 16 uur en 39 minuten. Het is de internationale dag van de plattelandsontwikkeling. En, dat is een leuke, het is Wereldkusdag. En weet je hoe ze dat...

la joue. Attention, sur la joue. Embrassez-vous.

Dat allemaal naar aanleiding van de kusdag, of de kusjesdag in België en de Big Bisou in Frankrijk. En sommigen vinden het een beetje een stom liedje en dan zeggen ze gewoon: This is a stupid song. Olivia Rodrigo.

Nieuwe week, nieuwe dag, maandag. En het is weer een geweldige start van deze week. Het is de brand new day van The Whistars met onder andere Diana Ross en Michael Jackson.

komt uit 1969. The Fifth Dimension. En Aquarius and Let the Sunshine In. En ik zou zeggen, laat de zon maar komen. Zetten wij de wasmachine aan.

draaien, de wasmachine. En dat was er een van Travassi uit de jaren 80. De jarige van vandaag. Hij is er nog iemand, ja, van harte gefeliciteerd. En maakt er een mooie, gezellige dag van. Lekker, heerlijk. Zijn al te bekende jarig, Gordon, Nederlands voormalig zanger, voormalig presentator, voormalig columnist, voormalig schrijver, voormalig ondernemer. Nou kan het zijn dat hij een van die dingen wel weer is opgestart, maar dat weet je bij hem maar nooit. Hè? Gordon is geboren op 6 juli 1968, wordt inmiddels 58 jaar. Ook jarig is Sylvester Stallone, Amerikaanse acteur, filmregisseur. Sylvester is geboren op 6 juli 1946 en wordt 80 jaar. En weet je wie ook jarig is? George W. Bush, de 43ste president van de Verenigde Staten. George is geboren ook op 6 juli 1946 en ook hij wordt 80 jaar. Van harte gefeliciteerd!

Blondie. En haar grote hit natuurlijk, Denis, Denis. Het is tijd voor de Nederlandstalige plaat. En dat noemen we dan onze rubriek Ik hou van Hollands. En op de maandag doen we altijd de Nederlandstalige plaat. En dit keer is er een van Ben Kramer. Je kent hem vast nog wel. Zij, zij, zij, zij. Uit 1967.

0: Wat zei zij, zij? Wat zei ze dan? Zij. En dat was natuurlijk het geluid van Ben Kramer uit de jaren 60. Nog een wist u dat je? Ja, een hele vervelende. 5 jaar geleden is het alweer. 6 juli 2021 wordt misdaadverslaggever Peter R. de Vries na een uitzending van RTL Boulevard neergeschoten in Amsterdam. Hij overleed 9 dagen later. Peter R. de Vries. Het is tijd voor het weer. Dat gaat gewoon door. Het weer voor vandaag en de komende dagen.
1: De Sandwich Express weerbericht.
0: Vanochtend wisselden bewolkte en zonnige momenten elkaar af. En in de middag lijkt de zon veel ruimte te gaan krijgen. Bij zonnige en nog wat bewolkte momenten blijft het droog in Ridderkerk. En de eerder berekende bui die gaat in onze regio niet vallen. Bij een matige wind uit het westen wordt het in de middag zo rond de 23, 24 graden. En dat is dus aangenaam zomerweer. Minimum temperatuur 17 graden, max 24, zonkans 55%, neerslagkans 5% en het weercijfer voor vandaag is een 7. Komende dagen wordt het geleidelijk wel wat zonniger en blijft het zo goed als droog in Ridderkerk. Overdag wordt het ongeveer 26 graden en in de nachten blijft de temperatuur rond de 17 graden hangen. De wind die draait geleidelijk naar het noorden en is matig windkracht 3. Vanaf vrijdag neemt de kans op zon verder toe en wordt het overdag warmer met temperaturen die richting de 30 graden gaan. Dat levert op voor de komende dagen dinsdag 24, woensdag 26, donderdag en vrijdag 29 graden en zaterdag en zondag 30 graden Celsius.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

vriendinnetje. Tegenwoordig is het een appje waarschijnlijk. Appje voor je vriendinnetje. Split Ends. En dat is een plaat uit 1984. Het is een beetje lekker weer, geloof ik, hè? Lekker strandweer? Of toch maar niet? Vind je dat dan toch te druk? Ik weet een mooi strand. Ligt aan de Copacabana. Dit is de versie uit 1993. En die heeft wat mixen.

0: 2017. Het komt van The Army of Lovers. Het heette Give My Life en dat was de zogenaamde Summer Mix. Ik heb hier het lokale nieuws voor je van maandag 6 juli.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Gerda Veerman die bracht grobbenbollen naar het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, een soort omroepmuseum in Hilversum. En Mike van der Stel die is benoemd tot bestuurslid bij de sportvereniging Slikkerveer. De opening van de natuurspeeltuin en het beweegpark is op woensdag 15 juli om 14:30. En het wordt verzorgd door wethouder Fleur Stip. Je leest het allemaal via onze website, maar ook via de RTV Ridderkerk app. En die is weer gratis te downloaden via jouw eigen App Store.
1: Radio Ridderkerk.

gaat altijd over de liefde, dat weet je inmiddels al, hè. Maar ook al heb je niets. Straks de 40 trio.

0: Helemaal gelijk. Al heb je niets, maak er een feestje van. Ga bijvoorbeeld morgenavond, 7 juli van 7 tot 9... naar Trefpunt Oost voor een spelletjesavond. Of vrijdagavond is er weer een zomeravondconcert. En dat is op 10 juli dan aanstaande 19:30... de christelijke muziekvereniging Harpe Davids. Dan hebben we nog wat andere zaken voor de uitagenda. Woensdag 8 juli van 3 tot 3:45... is er een kindervoorstelling. En dat is in de Biep in Bolnes. En dat is André het astronautje. Hoho, dat is leuk zeg. En zaterdag 11 juli van 10 tot 4 uur is er open imkerijdag. Onder andere aan de Kievitsweg nummer 120A in Ridderkerk. En zaterdag 11 juli van 19:30 tot 21:30 is er een instrumentaal zomeravondconcert in de Boezemkerk. Je leest het allemaal in de uitagenda ridderkerk.nl. Er zijn er nog veel dingen, maar die komen allemaal langs van de week. Dat weet je in ieder geval. Dan hebben we nog de gemeentekrant De Blauwkaai. De bemanning van de Lancaster is herdacht in Rijsoord. En 16 juli is er een bijeenkomst voor de deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Die gaan ze dan zo langzamerhand uitzwaaien. Want de Vierdaagse is van 21 tot en met 24 juli. En maandag 13 juli is er van 16 tot 18 uur een afscheidsreceptie voor de vertrekkende wethouders Ton Overheid van het CDA en Kees van der Duinschouten van de SGP. Nou, dan hebben we zo'n beetje de zaken gehad die we moesten melden. Het is de hoogste tijd voor
1: Top 40 Trio.
0: Week 28, 1966. De top 3 op nummer 3. Mama's en de Papa's met Monday Monday. Die stond al op 3 in de 8e week van 16 weken. Op 2 de Kings met Sunny Afternoon. 7 naar 2 in de 2e week van 12 weken. En op 1 de Beatles met Paperback Writer. 1 stonden ze al in de week daarvoor. Het is nu de 3e week van 9 weken. De nieuwkomers zijn er niet zoveel. Het zijn er 3. De Fortunes met You Gave Me Somebody to Love. Die zou er 1 week in staan en die kwam binnen op 38. Op 36 Roy Orbison met Lana. Die zou er 11 weken in staan. En de hoogste nieuwkomer, dat is trein op 28. En dat is de busstop van The Hollies.
1: Top 40 toch trio. Nummer 38. Nieuw.

0: En op 36 binnen Roy Orbison en Lana.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 36. Nieuw.

0: Was hem weer voor vandaag, de Sandwich Express. Morgen zijn we er weer straks er in de matinee. Dus tot zo.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 28.
3: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was naar werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van der Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van der Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van der Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De 3e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits in onze regio. Langzaam maar zeker wordt het wat minder. Nog 120 kilometer staat er in totaal. Je hebt altijd nog een uur vertraging als je kiest voor de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 31 kilometer file tussen Roelevarensveen en knooppunt Ketelplein. 1/2 uur vertraging op de A16, Breda, Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein staat 13 kilometer file. Dat heeft direct te maken met de werkzaamheden op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland op de A20 voor het Terbrechtseplein ook 8 kilometer file met 1/2 uur vertraging. Dan nog naar de A16, want vanuit Rotterdam naar Breda staat er ook wel degelijk file. Voor knooppunt Ridderkerk 4 kilometer en 1 kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvrennekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man van 23 uit Zwijndrecht zit vast voor het maken en het in bezit hebben van kinderporno. De politie verdenkt de Zwijndrechter ook van sextortion. De man zou meisjes en jonge vrouwen online hebben verleid tot het maken van seksueel getinte afbeeldingen. Die dreigde hij vervolgens online te zetten als ze geen nieuwe beelden van zichzelf zouden aanleveren. De zaak kwam aan het rollen na een tip uit het buitenland. De politie vond op de telefoon van de verdachte een grote hoeveelheid aan foto- en videomateriaal. De man is voorgeleid aan justitie en blijft langer in de cel. De man die vastzit voor meerdere zedenmisdrijven in Spijkenisse is een inwoner van die plaats, heeft de politie gezegd. De man van 35 kon vrijdagavond worden aangehouden, onder meer na een melding op Burgernet. Wat er precies is gebeurd, wil de politie niet zeggen, met het oog op de privacy van de slachtoffers. En in twee journalisten zeggen dat het om drie verschillende misdrijven op één avond zou gaan. De 35-jarige inwoner van Spijkenisse hoort morgen of er genoeg bewijs tegen hem is om hem langer vast te houden. De Schiedamse boa's mogen weer handboeien dragen en mensen aanhouden. Ze waren hun bevoegdheden tijdelijk kwijt als gevolg van een administratieve fout. De gemeente Schiedam was vergeten om de afspraken te verlengen over de bevoegdheden van de boa's. Daardoor mochten ze een tijdje alleen toezicht houden. Het leidde tot vragen in de Schiedamse gemeenteraad. Maar vanaf vandaag is de bevoegdheid dus weer geregeld en kunnen de boa's in Schiedam hun werk weer volledig uitvoeren. Tadej Pogacar heeft de derde etappe van de Tour de France gewonnen en ook het geel is voor hem. De Sloveen versloeg in de rit tussen het Spaanse Granollers en Les Angles in Frankrijk de Deense gele truidrager Jonas Vingegaard en Richard Carapaz uit Ecuador. De vierde etappe morgen is een heuvelrit van Carcassonne naar Foix en heeft beklimmingen van de vierde, derde en tweede categorie. Het weer vanavond en vannacht is overwegend helder. Minimum temperatuur 17 graden. Morgen hebben we periode met zon, maar we hebben ook af en toe wat bewolking. Blijft overal droog. Het wordt morgen 22 graden aan zee. Landinwaarts 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file nog in onze regio. Zo rijdt het nog langzaam over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tot aan Leidschendam 9 kilometer file met een kwartier vertraging. En verderop tot aan knooppunt Ketelplein richting Rotterdam nog eens 14 kilometer file met een uur vertraging. Drie kwartier is je oponthoud op de A16. Als je vanuit Breda naar Rotterdam nu aansluit in de file vanaf knooppunt Ridderkerk. Die rijdt tot aan knooppunt Terbrechtseplein en is 12 kilometer. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat ook voor Terbrechtseplein 8 kilometer file met een half uur vertraging. Kwartiertje vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk. En inmiddels rijdt het ook langzaam op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Wassenaar 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
2: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
1: Het beroep dat door de Belgische voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het einde van de avondspits komt in zicht. Nog 30 kilometer in onze regio. Zo heb je nog 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein door de werkzaamheden op de A20. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Rotterdam Centrum. 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En nog 20 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland wordt aan de weg gewerkt. Bij knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
5: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
4: Autotaalglas laat je niet barsten.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
7: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap over.

Goedemorgen en welkom bij Prettig Weekend. Dit is het informatieve programma op uw lokale radio bij Atos Radio en Radio Ridderkerk Zuid te beluisteren. De Zwijndrechtse Waard en de Riedewaard, zo gezegd. Nou, we hebben 2 uur lang Prettig Weekend met nieuws en informatie bij ons uit de buurt. En dat is nogal wat. We hebben een hoop bijzondere en mooie items klaar liggen. Leuke gasten die komen, dus reden zat om te blijven luisteren op deze zonnige zaterdagochtend. We hebben natuurlijk het weerbericht, we hebben Katty Kotti en we hebben Remco die achter de techniek zit. Maar straks ook een verhaal komt vertellen, een bijzonder verhaal. Waar het over gaat, dat is nog eventjes een verrassing. Dat gaat vanzelf straks bekend worden. Kijk even op onze websites, ook voor aanvullende informatie en andere zaken over deze omroep. atosrtv.nl en rtvridderkerk.nl om helemaal compleet te zijn. Vandaag hebben we de techniek, zoals gezegd, dan van Remco. Mijn naam is Aad Hoogendijk en de muziek die wordt zoals gebruikelijk verzorgd door Kees Flesch Junior.

0: Het wekelijkse weerbericht van Radio Ridderkerk. Met Gert de Bruin.
1: Gert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Raad.
1: Wel rode microfoonlampjes, maar geen code rood. Daar ben ik blij om. Je gaat ons vertellen dat we dit heerlijke zomerweer wat we nu beleven gaan houden, toch?
2: Voorlopig even wel. Ja,
1: dank je. En een prettig weekend weer.
2: Ja.
1: Gert, we hebben de laatste paar weken wel wat meegemaakt, hè?
2: Ja, nou ja, we hebben een hittegolf achter de rug. Die eindigde overigens afgelopen dinsdag, toen de temperatuur in de beeld niet meer boven de 25 graden uitkwam. Een hittegolf van 12 dagen. Best wel vrij lang. En ja, vorige week zaterdag natuurlijk al een soort verwachting gemaakt van dat er onweer kon komen. En dat kwam ook. Alleen, ja, wij zijn weer, we hebben het weer redelijk doorstaan. Want de buien die ontstonden net ten zuiden van Ridderkerk. Echt heel plotseling, 5 minuten voordat het begon te regenen, was er op de radarbeelden nog niet eens wat te zien. En zo'n klein pitje, rood pitje, dat breidde zich alleen maar uit. En net ten noorden van Ridderkerk ging het eigenlijk helemaal los. In Ridderkerk viel zaterdag 12 mm en in de nacht naar zondag nog zo'n 6 mm. Dus hier viel het eigenlijk wel mee. Maar ja, ten noorden van onze regio is veel meer neerslag gevallen. In Rotterdam onder andere dichtbij. Maar ook elders hagelstenen als pingpongballen. Ontzettend veel bliksemontladingen. Het was een bijzonder schouwspel. En dat hadden we natuurlijk een week eerder ook al gehad. Ja. Toen viel onze regio eigenlijk ook wel best wel mee. Dus sommige gebieden is in juni, de maand juni, zo'n 170 tot 180 mm gevallen. Ja, bij ons maar 90. Dus dat impliceert ook al dat het met buien altijd enorm kan verschillen. De gemiddelde temperatuur lag wel behoorlijk hoger. Gemiddeld zo'n 3 graden boven normaal. En dat komt natuurlijk door de laatste weken van juni. Want de eerste weken van juni die verliepen nogal fris. Maar ja, die hele warmte met boven de 35 graden, die laat het gemiddelde toch behoorlijk oplopen. En eigenlijk begin van de week was het na een drukkend warme zondag en nog maandag, eigenlijk dinsdag, dat een frisse wind vanuit het westen zorgde voor echte verkoeling. Ook in de nachten koelde het eindelijk weer behoorlijk af. Bleef tot aan donderdag droog. Donderdag trok er een storing over met wat lichte neerslag, bijna 3 mm. En een frisse wind, tot 20 graden aan toe. Nou, vandaag zitten we met temperaturen die rond de 24, misschien wel 25 graden uitkomen. En eigenlijk een hele acceptabele zomerdag. Waarbij we vooral vanochtend flink wat zonneschijn mogen verwachten. Er is weinig tot geen bewolking aanwezig. En het weer wat we nu hebben, hebben we uiteindelijk te danken aan een hoge drukgebied. Een uitloper van een hoge drukgebied. Dat gebied dat ligt net ten zuiden van de Britse eilanden. Maar het trekt in de loop van de week trekt dat meer. Naar Centraal-Europa. Nu hebben we een westenwind. Later in de week gaat de wind om naar het oosten tot noordoosten. En wordt wat warmere lucht aangevoerd. Nou, voor die tijd uit hebben we vandaag een aanvoer vanuit het westen. De temperatuur, zoals gezegd, loopt op naar zo'n 24, misschien wel 25 graden. Vooral vanochtend flink wat zonneschijn, maar in de loop van de dag komt er wel wat meer bewolking. En wisselen zon en zonnige en bewolkte momenten elkaar af. En dat bij een matige wind uit het westen. Nou, vanavond gaat de bewolking geleidelijk aan toenemen. En dat komt doordat er een zwakke storing dichterbij gaat komen. En morgen zitten we dan eerst met veel bewolking. Temperatuur daalt in de komende nacht. Ja, niet verder terug dan tot zo'n 17 graden. Dus het blijft best wel redelijk zacht. En morgenochtend zitten we dan met vrij veel bewolking. Er zou komende nacht misschien een spatje kunnen vallen, maar dat stelt weinig voor. Ten noorden van onze regio, daar verwacht ik iets meer neerslag. Hier zal het misschien gaan om wat lichte regen of motregen, maar misschien is de neerslag niet eens meetbaar. En dan morgenochtend veel bewolking. In de loop van de dag laat de zon zich af en toe zien. En bij een matige wind uit het westen komt de temperatuur dan uit op zo'n 22 graden. En maandag en dinsdag hebben we te maken met een wisselend weerbeeld, waarbij we de zon mogen zien, maar er ook geregeld bewolkte momenten zijn. Maandag zou er een enkele bui kunnen vallen. Dinsdag is die buienkans net wat groter. Nog altijd een aanvoer vanuit het westen. Met meest matige wind. Temperaturen rond de 22 of 23 graden. Maar zoals gezegd gaat het hoge drukgebied in de loop van de week zich verplaatsen naar Centraal-Europa. En dan gaat de stroming kantelen naar het oosten tot noordoosten. Wordt warmere lucht aangevoerd. Woensdag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 25 graden. Daarbij best wel flinke zonnige periode. En donderdag en vrijdag flink wat zon. En vrijdag kan de temperatuur dicht tegen de 30 graden aankomen. En komend weekend temperaturen rond de 30 graden. En of we dan, zoals sommige weerbureaus aangeven, een volgende hittegolf krijgen. Ja, ik durf dat niet te zeggen. Er zijn ook nog weermodellen die wat lager uitkomen vanaf het weekend. Maar er zijn ook weermodellen die boven de 35 graden uitkomen. Maar dat impliceert al dat het best wel onzeker is qua temperatuur. Dus, maar voorlopig ga ik ervan uit dat temperaturen tot tropische waarden, zo 30 graden vrijdag en ook komend weekend wel mogelijk zijn. Waarbij de neerslagkans vanaf dinsdag eigenlijk vrijwel nihil zijn. Mogelijk dat volgend weekend, als het dan inderdaad heel warm wordt, de onweerskansen geleidelijk aan weer gaan toenemen. Mm-hmm. Maar ja, dat is nu nog koffiedik kijken.
1: Duidelijk. Is het nou als het volgende week echt heet gaat worden, is het dan van die eerlijke hitte gewoon alleen heet of wordt het dan weer zo vochtig?
2: In eerste instantie zal de hitte draaglijk zijn, want mm-hmm. de luchtvochtigheid is laag. Uit een aanvoer vanuit het noordoosten is die sowieso wel laag. Maar gaat die dan naar het oosten of zuidoosten, dan wordt de luchtvochtigheid groter. En dan nemen we dus ook de onweerskansen toe. Dat hebben we afgelopen weken ook gezien. Maar zo benauwd als dat het afgelopen weekend was, verwacht ik in ieder geval tot aan het komend weekend niet.
1: Laat die fijn zijn. Ja. Dat is heel wat. Ja. De vakantietijd komt er ook aan. We gaan allemaal op reis. Je hoort allemaal weer verhalen over bosbranden. En nou goed, half Europa is al een code rood. Ja. Is het nog leuk om ergens heen op vakantie te gaan? Of moeten we het maar gewoon afzetten?
2: IJsland is...
1: IJsland.
2: Scandinavische landen zijn ook zeer acceptabel. Ja, goed, als je van warmte houdt. Er zijn mensen natuurlijk die van hitte houden. Maar Zuid-Frankrijk en Spanje, Portugal vooral, temperaturen van 40 graden. Ik zag gisteren in Portugal bijna 42 of 43 graden uitkomen. En wat met name in Frankrijk speelt, is dat het daar al tijdenlang droog is. En de bodemvocht eigenlijk helemaal verdwenen is. En die laag is zo droog. Ja, er hoeft maar iets te gebeuren of er ontstaan bosbranden. En zo is er al een heel gebied afgebrand. En de komende week wordt daar weer extreem heet weer verwacht. Ja, en dan met die droogte zal het er allemaal niet beter op worden.
1: Lastig.
2: Ja, in Centraal-Europa, de Alpenlanden, die worden ook geleidelijk aan warmer. Temperaturen rond de 30 graden ook later in de week en komend weekend. Maar zeer acceptabel zomerweer daar. En Duitsland, dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met vandaag. Net iets met ons, net iets warmer dan in ons land. Temperaturen van 30 tot 35 graden. Scandinavische landen zijn wat minder warm. En ja, IJsland is eigenlijk de koelste plek van Europa.
1: Ja. Misschien een plek om heen te verhuizen. Maar dan moeten we nog een jaar of een paar wachten tot een bepaalde president weg is. Ja. Dat is misschien weer interessant om toch te gaan emigreren.
2: Goed, denk erover na.
1: Het staat in de planning. Eens even kijken, je kan daar ook radio maken, toch?
2: Tuurlijk, dus. Aad, de wegen die liggen open, hoor.
1: Dat is toch geen enkel probleem. Moet goed gaan komen. Dus een beetje opgelet. Maar wat ons betreft, voorlopig zit het allemaal goed. Weet je wat zo grappig is? Ja. Heeft er niks met weer te maken. Maar aan de andere kant van het glas, daar zit Remco. Hè? Ja, dus onze technicus. Ja. Die zit op zijn horloge te tikken van het is tijd.
2: Oké.
1: Weet je waarom?
2: Ja, hij wil.
1: Hij is de volgende gast. Ja. Dus zullen we het toch eens even hebben gaan over het weer bij de voetbal? Want nee hoor, het is dus prima. Het internationale gebaar van vriendschap wordt gemaakt achter het glas. Dus nee, we gaan ermee stoppen.
2: Hij moet nu achter het glas vandaan.
1: Hij moet achter het glas vandaan en dan gaat hij over zijn glazen ruiten praten.
2: Goed zo.
1: Dat gaat heel wat worden. Maar eerst mag hij het plaatje starten. Gert, Bedankt voor je bijdrage. Prettig weekend.
2: Prettig weekend.

0: stekker is eruit getrokken. Boudewijn de Groot, Unplugged. Achter glas, een bijzondere plaat. Laten we het eens hebben over achter glas. Want normaal zit hij altijd achter het glas. Ja, tegenwoordig is dat normaal. Maar vroeger was normaal dat Nico achter het glas zat en techniek deed bij dit programma. En hij zit er opeens weer. Waar is Remco gebleven, Nico? Opeens is mijn technicus verdwenen.
1: Heb je al links van je gekeken?
0: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Remco Veldhuis, onze technicus.
1: Ja, zeker weten, de ene rechter.
0: Zeg, jij zit altijd achter glas.
1: Ja,
0: dat
1: zit
0: ik te vertellen, want je bent technicus en er zit een glazen ruit. Lekker ouderwets, maar wel heel comfortabel bij dit programma.
1: Dat zeker.
0: Maar jij gaat ook iets doen met achter glas. Daar gaan we het straks over hebben.
1: Dat zeker.
0: We gaan niet op de zaken vooruit lopen.
1: Nee.
0: We hebben de tijd en die gaan we ook even nemen met jou. Eerst even kennis maken. We kennen Remco Veldhuizen op de radio tenminste. Alleen maar als die man die techniek doet. Zeker. Bij deze omroep waar we heel blij mee zijn trouwens. Maar wat doe jij allemaal?
1: Ja, nou ja, inderdaad wat je al zegt. Inderdaad, ik ben natuurlijk technicus bij Radio Ridderkerk. Daarom wil ik ook alle luisteraars goedemorgen wensen. En ook goedemorgen aan alle mijn Babel-collega's die op dit moment aan het luisteren zijn. Moet ik even gezegd hebben trouwens. Maar hoe dan ook, ik doe inderdaad buiten technicus nog veel meer dingen.
0: Ja. We weten dat je bij KCR korfbalt.
1: En
0: dan word je nog eens een keertje kampioen zo af en toe. Ook altijd prettig. Wat doe je nog meer?
1: Nou, wat ik nog meer doe, KCR korfbal inderdaad. Ik speel daar in het G-team. Mm-hmm. Ik zit ook in een band.
0: Ja.
1: Daar speel ik keyboard. Dat is van de 2B Pop School, weet je wel.
0: Ja.
1: Dat is waar alle bandlessen worden verzorgd en zo. En ik zit dus in Ridderkerk. We gaan toevallig van, ook naar het Comgebouw, net als de radio.
0: Ja,
1: trouwens, met de band.
0: Daar alles in Ridderkerk gaat daarheen. Hè?
1: Daar gaat mijn bandles ook naartoe, inderdaad. En mijn werk is acteur zijn van Theater Babel, inderdaad.
0: Dat meen je niet?
1: Dat meen ik wel.
0: Dat is gewoon echt wat je,

0: Dat is ook echt wat ik doe, ja.
1: Ik heb altijd het idee gehad van die jongen, die moeten ze eens een keertje een toneelstuk laten doen. Hij kan dat zo goed, maar je doet het al.
0: Ik doe het al, zeker.
1: Fantastisch. Ja. En is dat iets waar jij dagelijks mee bezig bent in je leven?
0: Niet dagelijks. Ik werk daar maar 4 dagen in de week. Dagelijks ben ik ook vooral veel te zien op social media. Want ik maak natuurlijk TikToks, ook met mijn vriendin samen, voornamelijk de laatste tijd, waar ik best wel al... We hebben ook een gezamenlijk account, Remcola en Naomi heet dat. Waar we al minstens 21.000 volgers hebben en dagelijks duizenden views krijgen.
1: Hey.
0: Daar zijn we ook heel erg blij mee, moet ik eerlijk bekennen.
1: Je bent gewoon een grotere beroemdheid dan de man die nu achter het glas zit eigenlijk. Ja, het is toch fantastisch.
0: Nou, iedereen kent Nico. In ieder geval in Ridderkerk kent Nico. Denk het wel.
1: Ja, natuurlijk wel. Hey, maar het is wel geweldig dat je gewoon succesvol leuke dingen doet.
0: Zeker, zeker. Ik doe heel veel leuke dingen.
1: Ja, dus je maakt filmpjes en allerlei andere gekkigheid.
0: Zeker weten.
1: Dus je bent een creatief mens.
0: Ik ben heel creatief, ja. Ik wil niet arrogant overkomen, dat niet. Maar ik vind dat ik het zelf heel goed doe.
1: Ja, dat mag je zeggen. Sterk nog, dat moet je zeggen. Ja, als een ander het niet doet, dan moet jij het doen. Nou, ik heb het idee dat het je goed afgaat. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb nog steeds gemist hoe jij met je band speelt. Want pas zei je van, ik heb net gespeeld toen ik je tegenkwam. En toen zei ik van, had ik het geweten, was ik even binnengestapt.
0: Maar ja, dat ik wist ook niet dat je tijd had, maar goed.
1: Nee, dat is het leven nou eenmaal. Ja. En je bent dus acteur.
0: Ik ben acteur,
1: waar
0: zeker.
1: Waar komt dat vandaan?
0: Ja, dat is inderdaad wel een hele goede vraag. Waar ik eigenlijk niet op voorbereid ben. Maar goed dat je het vraagt. Hiervoor stond ik in een keuken om confituur te maken. En ik wilde gewoon wat anders. Want ik was natuurlijk toen al actief op social media. Waar ik ook wel eens acteervideo's maak.
1: Mm-hmm.
0: En ja, mijn droom was altijd al acteur zijn, zeg maar. En toen via heb ik gehoord dat dit er was. Een dagbesteding, wat wij eigenlijk werk noemen, hoor. Wij noemen het niet echt een dagbesteding, maar goed. Het is officieel een dagbesteding. En waar je dan gewoon als met mensen met en zonder beperking, die daar gewoon in een voorstelling kunnen spelen. En toen ik dat eenmaal hoorde, dacht ik, ja, ik wil die kans. Ik wil het doen.
1: En toen wilden ze jou?
0: In eerste instantie niet, maar toen wel.
1: Hoe heb je die mensen overtuigd voor jou kunnen?
0: Ja, acteren. Ja.
1: Ja, wat moet je doen?
0: Ja,
1: dan?
0: Ik heb een beetje gelogen op mijn cv, hoor.
1: Dat maar, meen dat, je niet. Iedereen hoort het, dus dat moet je nou niet gaan zitten te vertellen, joh.
0: Nee, grapje, hoor. Nee, ik ben daar gewoon naar binnen gestapt en kreeg toen een heel goed gesprek. En toen mocht ik daar even een paar keer mee lopen in het begin, om echt te kijken of het iets voor mij was. En uiteindelijk, ja, vond ik het zo leuk. Toen zei ik, ja, ik wil het doen.
1: Mm-hmm.
0: En zo ben ik dus nu een carrière begonnen als acteur.
1: Ja, het leuke aan jou is, vind ik, waar ik jou ook tegenkom, hoe je verberg je voor niemand. Je doet jouw ding en je bent er trots op, dat draag je uit.
0: Nou ja, dat is ook de reden waarom ik deze stap ook heb gemaakt, inderdaad. Hè? Want een hoop mensen die zeggen wel van mensen met een beperking, die kunnen bijna niks, weet je wel. En we worden heel vaak onderschat, hè, door de maatschappij. En ik wil gewoon mijn creativiteit naar buiten brengen door deze stap te maken en te laten zien dat we eigenlijk wil ik hiermee het tegendeel bewijzen, dat we eigenlijk wel veel meer kunnen dan mensen eigenlijk denken.
1: Mag ik dat bevestigen? Jij loopt nu al een paar jaar bij deze omroep. En,
0: zeker.
1: Je hebt beperkingen, maar een beperking hoeft niet tot een last te zijn, denk ik.
0: Zeker niet.
1: Je bent een prima technicus en ik denk je kan zeggen over beperkingen wat je wil, maar
0: zeker. Dat
1: hoeft dus niet in de weg te zitten.
0: Zeker niet, nee. Ieder mens is uniek en beperking of geen beperking. We zijn allemaal mensen en vroeg of laat hebben we toch elkaar allemaal hard nodig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus, no problem. Jij gaat gewoon acteren.
0: Zeker.
1: En dan zou je gaan vertellen over jouw voorstelling Achter Glas.
0: Klopt.
1: Maar je hebt volgens mij je telefoon bij je liggen. Misschien wil je er heel even op kijken.
0: Ja, ik heb...
1: Zou je niet even op je pols willen tikken dat tijd is?
0: Nee.
1: Je staat tot 10:30 in het rijboek, hè?
0: Ik stel voor dat we gewoon alles schrappen. Het hele programma gaan we het alleen maar over Babel hebben.
1: Ja. je bent een man van de tijd, hè? Je tijd zit er officieel op.
0: Oh, oeps. Ja.
1: Dat is geen probleem. Ik heb je gezegd, we gaan... Hey, dit is wel leuk. Jij werkt bij Babel. Voordat je over de voorstelling gaat vertellen, moet je even wat meer vertellen over Babel.
0: Ja. Theater Babel. Ik heb hier in ieder geval een stukje gevonden trouwens op mijn telefoon. Theater Babel Rotterdam is een professioneel theatergezelschap in Rotterdam dat mensen met en zonder beperking samen laat werken aan theaterproducties. Het doel is om inclusief podiumkunsten te maken waarbij verschillen tussen mensen juist als kracht wordt gezien. Dus het is meer dan alleen maar een podium.
1: Wat ik net zeg.
0: Het is heel mooi incentief.
1: Zeker. Ja, geen dure woorden gebruiken, want die snap ik niet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Remco, daar loop je nu een tijdje rond en daar komt er nu dus een nieuwe voorstelling.
0: Er komt inderdaad nu een nieuwe voorstelling aan.
1: Die heet Achterglas. Heeft niks te maken met Boudewijn de Grote, denk ik. En ook niet wat je hier doet bij de radio.
0: Nee, zeker niet. Nee, ik zeg net, het komt eraan, maar het is er eigenlijk al. Mm-hmm. We hebben gisteren al de eerste voorstelling gespeeld. Maar daar kom ik zo op als je het niet erg vindt. Ik ga het even inderdaad kort vertellen. Kijk, het is niet dat we letterlijk 1,5 uur lang achter het glas gaan zitten zoals ik hier doe.
1: Mm-hmm.
0: Dat is het echt niet. Nee. Ik kan je wel even vertellen waar Achterglas precies voor staat. Het
1: Graag.
0: Heeft ook een beetje met onze regisseuse te maken. Het wordt geregisseerd door Nikki Manuputi.
1: Ja.
0: Trouwens, daar wil ik ook nog even vertellen. Ze is actrice, maar ook vandaag de dag regisseuse over deze voorstelling.
1: Mm-hmm.
0: Het is een hele open, lieve vrouw om mee samen te werken trouwens. Ja, met haar kan je echt een gesprek hebben. Dus Nikki, als je luistert, je bent fantastisch. Dat wil ik even zeggen.
1: Zij is speciaal voor deze voorstelling bij jullie, hè?
0: Nou, eigenlijk zit ze al veel langer bij ons, hoor.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, ze speelt ook al in een voorstelling, Tierkaarten, maar dat is dan weer een hele andere voorstelling van ons. En nu is ze echt de regisseuse van dit stuk.
1: Juist.
0: Dat wel. En het gaat eigenlijk ook wel een beetje over haar. Ik heb hier het idee voor Achterglas. Ontstond vanuit haar eigen ervaring in het leven en frustraties in het culturele veld. Als vrouw van kleur met een handicap voelt ze een afstand. Ze staat regelmatig op het podium en geeft lezingen en maakt voorstellingen. Tegelijk ervaart ze regelmatig afstand. Mensen zien Nikki meer als de ontmoeting blijven soms aan een oppervlakte, alsof er een onzichtbare glazen wand tussen ons instaat. Als je snapt wat ik bedoel. Die afstand die zij voelde in de toenadering tot wie je bent als mens, herkende ze ook bij de spelers van Babel. Waarom voelen mensen zich zo opgelaten bij iemands kwetsbaarheid en anders zijn? En is het zo moeilijk om elkaar echt te willen ontmoeten? Dat is eigenlijk meer waar Achterglas een beetje voor staat. Dat.
1: Ja, en wat eigenlijk aangeeft waar we het net al samen ook over hadden. Een beperking hoeft niet tot last te zijn.
0: Zeker niet.
1: En er hoeft geen glas tussen je in te zitten. Je moet het gewoon begrijpen.
0: Daarom.
1: Ja.
0: Zeker.
1: Fijn dat we dat met elkaar eens zijn. Dus dat vertel je in die voorstelling.
0: Zeker.
1: Vertel er eens wat meer over. Want de gedachte snap ik. Maar wat gaan jullie doen?
0: Nou, het is zeg maar de voorstelling speelt zich af in een veranderde labyrinth. Dat staat voor de samenleving.
1: Mm-hmm.
0: Een plek waarin paden ontstaan en verdwijnen en waarin je niet altijd weet waar je je bevindt of welke richting je opgaat. Wie maakt de regels? Wie beweegt vrij? En wie raakt verdwaald? Tja, dat zou ik ook wel eens willen weten, maar goed. Lichamen, muziek, video en licht bouwen samen een dynamisch systeem waarin perspectieven verschuiven en verhoudingen steeds opnieuw worden bepaald. Achterglas is dus een muziek voor theatervoorstelling over samenleven, kijken en reageren. Over hoe we elkaar zien, beïnvloeden en vormen en hoe je in de wereld soms de weg kwijt kunt raken. Daar gaat het eigenlijk over. Samen bouwen we een hele wereld.
1: Ja. Nou, ik moet zeggen, ik raak ook wel eens de weg kwijt tot die wereld. Ik denk, ik snap er echt geen pepernoot meer van. Maar nee. Ik denk dat we allemaal wel eens last van hebben. Dat je denkt van,
0: ik snap het ons ook niet.
1: Geef de wereld gewoon de schuld. Jij bent acteur in dat stuk.
0: Ik ben acteur in dit stuk, inderdaad.
1: Wie en wat speel jij?
0: Ja, ik wil eigenlijk niet zo heel veel verklappen als je
1: dit. Tuurlijk wel, want dan weet ik niet waar ik naar moet komen kijken.
0: Nou ja, wat ik al zeg, we bouwen samen een wereld. Mm-hmm. En ik ga niet te veel verklappen. Ik heb zoiets, als je het wil zien, kom dan gewoon kijken.
1: Oké. Okay. Nou, jammer om dit te horen.
0: Ja. Ik kan wel alles voor gaan zeggen, maar dat is toch niet meer leuk?
1: Nee, je hoeft niet voor te zeggen. Nee. Maar ik kan toch wel zeggen of jij een bepaalde persoon of een bepaalde situatie uitbeeldt?
0: Ja, ik kan in ieder geval wel één ding verklappen inderdaad. Ik ben in ieder geval de bouwer van het stuk, dat wel.
1: Je bent de bouwer, okay.
0: Ja.
1: Niet afbreken daarna.
0: Ik begin met bouwen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
0: En dan uiteindelijk bouwen we samen deze samenleving tot een grote wereld.
1: Met hoeveel mensen sta je op podium? Pak een beetje.
0: Dat is een hele goeie. Ik heb ze eigenlijk nooit geteld.
2: Zo ongeveer.
0: Maar ik denk wel dat het zeker wel over de 10 mensen zijn. Zeker.
1: Ja, dus
0: gok ik hoor.
1: Best een leuke grote groep die bezig is.
0: Zeker. Het voelt ook echt als één grote familie, zeg maar.
1: En dat ik hoor wel. Jou volgens mij ook zeggen dat behalve een toneelvoorstelling dat er muziek bij zit.
0: Zeker weten.
1: Komt je keyboard erbij of is dat deze keer niet
0: te horen? Nee, dit keer speel ik geen keyboard mee. Nee.
1: Speel je überhaupt wat of laat je dat doen deze keer?
0: Deze keer laat ik, daar hebben andere mensen voor. Deze keer laat ik ze spelen.
1: Ja.
0: Ik heb dit keer niks met de muziek te maken, nee.
1: Wil je er wel wat over verklappen of is dat ook een verrassing?
0: Het is wel grappig en dat heb ik gisteren te horen gekregen. Ik weet niet, hoeveel tijd heb ik nog? Weet iemand
1: nog 30 seconden.
0: 30 seconden, nou dan ga ik het even heel snel doen.
1: En een beetje meer. Vertel het even.
0: Ja, want wij zijn natuurlijk hier bij Radio Ridderkerk. Maar de band ontstaat ook uit een radiostation. Mm. En we hebben dan genoemd Radio Glas.
1: Leuk.
0: Ja. Dat vind ik dus ook wel heel creatief.
1: Zeker weten.
0: Dus je hebt het over achterglas en dan ook nog eens radioglas. Het is alleen wel, die is dan niet via de ether te luisteren, wij wel.
1: Maar jij bent natuurlijk hartstikke inspirator dan. Je kan de mensen alles vertellen over hoe de radio werkt.
0: Zeker, zeker, zeker.
1: Ik weet niet wat jullie ermee doen, maar dat gaan we dan wel zien in het theater. Ja. Hey, het draait al volgens mij?
0: Ja, zeker weten. Ja.
1: Hoe lang kunnen we nog terecht?
0: Nou, ik kan in ieder geval eventjes... vertellen dat we hebben gisteren de eerste voorstelling gehad.
1: Uh-huh.
0: Vanavond speel ik hem weer om 19:30. En dan zondag, dus morgen, speel ik hem nog een keer. En dan 10 en 11 juli, dus volgend weekend, spelen we ook nog. Het is wel fijn om te weten dat in juli zijn het allemaal nog ontwikkelingsvoorstellingen. Ook wel try-outs genoemd. Dat houdt in dat als, weet je kan er een kaartje voor kopen. Voor €7,50 kan je al een kaartje bemachten bij ons. Dat is eigenlijk gewoon een koopje. En dan, willen we gewoon met publiek proberen samen deze wereld te bouwen. In september hebben we pas de première. Maar als jij nu in juli komt kijken, dan ben je eigenlijk getuige om samen met ons deze voorstelling verder af te bouwen. En samen met ons deze wereld te bouwen voordat we in september de première ingaan, zeg maar.
1: En dat ga je dan nog even laten weten als het zover is.
0: Zeker weten.
1: Als we nou meer informatie willen of kaartjes reserveren, weten waar het precies is, waar is het eigenlijk precies?
0: We spelen hem in ons eigen theater. Ja, theater Babel Rotterdam. Dat zit aan de Eendrachtstraat.
1: Ah.
0: Nummer 79, dacht ik uit mijn hoofd. Eendrachtstraat 79.
1: Ja, dat is niet zo belangrijk aan de Eendrachtstraat.
0: Nou, Eendrachtstraat, je ziet een groot bord Theater Babel, dan kom je er wel. En dat zie jij. Als je de Witte de Witstraat hebt natuurlijk, daar dan een van die zijstraatjes is het. Dus.
1: Geweldig.
0: Zo goed.
1: Even kijken hoor. Kaartje waren €7,50. Dus en iedereen is van harte welkom vanzelfsprekend.
0: Zeker weten.
1: Ja. Hebben jullie een website waarop die kaartjes moeten reserveren?
0: Dat zeker. Dat is theaterbabelrotterdam.nl. En dan heb je gewoon 3 streepjes in het midden. Daar druk je even op. Staat er nu te zien. En daar zijn alle voorstellingen. En dan kan je gewoon tickets bemachtigen inderdaad.
1: Gaan we regelen.
0: Nou ja, dat hoop ik. Zeker. Ik hoop dat er een beetje goede publiek naartoe komt. Dat zou mooi zijn. Als ik nog één ding mag zeggen. Eén ding, mag dat nog?
1: Dat was al één ding, hè?
0: Ja. Ja, nou, ja. Want ik wil wel even nog zeggen dat over onze regisseuse, dat Nicky heeft echt als regisseur de behoefte om te verbinden in het leven en wil dat ook voor ieder ander. De mooie mensen doen dat juist bij Babel achter glas om een poging om elkaar te ontmoeten, zeg maar. Dat moest ik nog eventjes namens haar ook zeggen.
1: Dat moest.
0: Dat moest echt, want anders krijg ik vanavond op mijn kop. Dus.
1: Nee, je krijgt niet op je kop van Nicky. Nicky is heel lief.
0: Nicky is een hele lieve open vrouw. Ze doet het zo fantastisch.
1: Ze heeft haar eigen verhaal en jij hebt je eigen verhaal.
0: Zeker.
1: En wat we al eerder concluderen, dat is geen probleem. Ieder mens heeft zo zijn verhaal. En we gaan dankzij jullie achter glas, eigenlijk het glas in stukken slaan en samenkomen. Mag ik dat zeggen?
0: Het is wel grappig, want er komt niet eens glas in voor. Het heet achter glas, maar dat is gewoon een metafoor van iets.
1: Is geen probleem.
0: Dus dat is wel fijn, want we spelen deze voorstelling op blote voeten. En als er dan glas op het podium ligt, ja.
1: Heb je eens van Frizzel Sizzel gehoord?
0: Nee.
1: Frizzel Sizzel is een meidenband van alweer een hele poos geleden. En die hebben opgetreden op Songfestival, toen nog een Songfestival was.
0: Okay.
1: En dat deden ze op blote voeten.
0: Oké.
1: Dus,
0: In ieder geval, in dit geval hoop ik voor mijzelf en voor alle spelers bij Babel dat er geen glas op het podium ligt.
1: Tuurlijk niet. We gaan heel goed voor jullie zorgen. We houden het in de gaten. Remco, dankjewel voor je uitleg.
0: Ja, jij ook bedankt voor de uitnodiging. Fijn dat ik erover mocht vertellen.
1: Zeker wel. Een heel mooi verhaal. En het draagt het ook zeker uit op podium. En,
0: zeker doen.
1: Nicky is trots op je nu al.
0: Dat denk ik ook. En ik ook op haar en op alle Babelspelers. Het voelt als één grote familie.
1: Moet ik jou nou wel een goed weekend wensen of ga jij nog techniek doen straks?
0: Nou, als het goed is ga ik zo meteen nog techniek. Dus ik ga gauw weer achter het glas zitten. Beste luisteraars en ook alle spelers van Babel, prettig weekend. Ik ga weer achter glas zitten.
1: Prettig weekend.
2: Nieuws en informatie uit jouw regio. Dit is Prettig Weekend.

0: De echte fan van de Rolling Stones, die draaien zich nu dan drie keer om. Want die denkt van, dit is niet de originele versie. En dat klopt inderdaad ook. Dat tezijde. We gaan eens praten over een Engelse uitdrukking. Where there is a will, there is a way. Oftewel, daar waar de wil is, daar is de weg. Hoe ik dat ook precies mag zeggen. En iemand die daar heel veel van weet is Ronald van Dort. Want de man is in actie. En waarom, dat mag hij straks vertellen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, eventjes bij het begin... te beginnen natuurlijk, waar een wil is, is een weg. Die kreet, die heb je niet zelf verzonnen.
1: Nee, klopt.
0: Die heb je opgedaan op een bijzondere plek.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Vertel eens.
1: En voor mij, eigenlijk tijdens mijn uitzending ben ik zwaar gewond geraakt. En daardoor heb ik eigenlijk wel,
0: alles voor de goede, je uitzending, je zat in Afghanistan geloof ik?
1: Ja, klopt. 2008 ben ik, 2007 ben ik uitgezonden. 2008 ben ik gewond geraakt. Ja, en daardoor ben ik eigenlijk herstellend geweest in het begin heel erg. En daarna ga je gewoon zoeken wat je... Ja, when there's a will, there's a way.
0: Ja, ja.
1: Dus gewoon kijken wat je nog kan.
0: Ja, even voor de goede orde. Je bent daar als landmachtmilitair heen gegaan.
1: Klopt.
0: Daar van alles al eerst meegemaakt wat al vast niet heel prettig was.
1: Nee.
0: Maar toen gebeurde het vervelende echt, want je kwam een wermbom tegen.
1: Ja.
0: En je zegt, ik ben gewond geraakt. Maar mag ik zeggen dat het eigenlijk wel goed gewond geraakt is?
1: Ja, best wel zwaar gewond geraakt.
0: Ja, wat is er gebeurd?
1: Ja, ik ben eigenlijk al bij mijn benen sowieso verloren. Maar ik had nog veel meer verwondingen. Mm-hmm. Scheuren in mijn schedel, mijn kaak was gebroken. Mijn tromvlies waren geklapt. Mijn bekken op 5 plaatsen gebroken. Dus ik was wel en mijn slagader door mijn bekken was gescheurd. Dus ik liep eigenlijk gewoon helemaal leeg.
0: Je hebt gewoon geluk gehad dat iemand jou beet heeft gepakt.
1: De goede mensen waren op de goede plek.
0: Juist, ja. Want anders dan hadden we dit verhaal nu niet kunnen vertellen.
1: Nee.
0: Je bent wel volgens mij Mr. Positivo.
1: Ja.
0: En dus hoe snel... Want je hebt natuurlijk in het ziekenhuis gelegen. Je moest revalideren. Nou, een heel lang moeilijk verhaal. Ik weet niet of je er überhaupt wat over wil vertellen. Nou, beginnen we daar even mee.
1: Ja, ik ben eigenlijk 3,5 maanden in coma gelegen. Mm-hmm. Daarna ben ik wakker. Nou, ik denk dat ik totaal 5 maanden in het ziekenhuis heb gelegen. Toen ging ik naar een revalidatiecentrum in Doorn. Dat is een militair revalidatiecentrum. Ja, en daar heb ik misschien denk ik een maand of 4 gezeten.
0: Mm-hmm.
1: En toen ging ik weer met de auto naar huis.
0: Ja. Dus als ik zeg, je bent Mr. Positivo. Ergens heb je misschien al in dat hospitaal gezegd van... Ja, maar ik moet wel verder.
1: Ja. Ja, dat sowieso wel. Want ja, de wereld stopt niet. Mm-hmm. Alles gaat door. En je moet er het beste van maken zolang het kan.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel heel erg het stukje wat de mensen om je heen... die daar, trekken jou daar in het begin heel erg doorheen.
0: Ja.
1: Ja, en nu hebben ze ook wel heel veel aan mij... want ze zien hoe positief ik dan weer ben.
0: Ja. Het is wel eventjes lastig omdat je, als je gewoon huppelen door het leven kan gaan... zogezegd om daarna op een heel andere manier je leven op te pakken. Nog los van, het doet me een beetje denken aan Remco... die had het over beperkingen net. Hoe mensen met je omgaan.
1: Ja, daar moet je wel heel erg aan wennen.
0: Ja.
1: Ja, dan moet je eigenlijk loslaten. Klinkt heel makkelijk, mm-hmm. maar dat is het niet. Want mensen kijken naar je, ze hebben het over je. Niks van aantrekken, gewoon lekker zelf je ding doen. Zelf wat moois van maken, dan komt het wel goed.
0: Ja, ja. Overal heel ver boven staan.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Dat is niet zo makkelijk.
1: Nee, dat klopt. Dat is eigenlijk het moeilijkste stukje van, denk ik, te accepteren, zeg maar.
0: Ja, ja. Ja. Dat was iets wat je door dit ongeluk hebt geleerd of was je al zo?
1: Op zich... Bij Defensie word je natuurlijk heel erg geleerd omgaan met teleurstellingen. Mm-hmm. Want daar gebeurt natuurlijk heel veel teleurstellende dingen. Ja, dan word je het wel geleerd. Maar ja, je moet het wel echt zelf doen. Ja, dat... Ja.
0: Hebben ze hier nog überhaupt... Defensie is gewoon een baan. En als ik eventjes heel flauw zeg, je bent een poos ziek geweest. Dan kom je weer terug bij die baan.
1: Ja,
0: misschien in een andere rol, maar...
1: Klopt.
0: Is dat mogelijk geweest bij jou?
1: Nog steeds.
0: Dat is wel geweldig.
1: Ik zit steeds bij de baas wel als burger, want ik moet mijn pak uittrekken. Mm-hmm. Maar dat is financieel stukje eigenlijk merendeels. Ja, ik ben nu gewoon wapentechnicus bij de commando's.
0: Dus
1: de wapenmonteur.
0: Nog steeds en onder de mannen.
1: Juist.
0: En nog steeds gewoon een normale baan waarmee je dus, want ja, het leven gaat door, praktisch gezien door kan.
1: Ja, ja. 20 uur werk ik.
0: Uh-huh.
1: Meer hoef ik niet per se te werken.
0: Okay.
1: Dus voor mij is dat heel erg lekker.
0: Ja.
1: Dus dan kan ik de rest gewoon sporten. En dan gewoon lekker mijn ding doen daar.
0: Leuk dat je dat zegt. Want ik heb een verhaal van jou zitten lezen natuurlijk. En dat sporten, dat is ergens vandaan gekomen. Dat deed je vast al wel. Want anders dan ben je geen militair in Afghanistan. Dan ben je heel gauw klaar.
1: Ja.
0: Vertel er maar wat over.
1: Ja, ik kan niet stilzitten. Dus ik moet echt wel bezig zijn. Ik vind het voor mezelf heel erg lekker. Ik doe heel veel lange stukken rollen in mijn stoel. Ik vind het heel erg lekker om in mijn hoofd gewoon even rust te krijgen. Ja, ik heb natuurlijk best wel
0: sporten,
1: wat
0: geef je dat, hè?
1: Ja, ik heb natuurlijk best wel wat meegemaakt. Dus dat vind ik gewoon lekker. Laat mij lekker, gewoon lekker een lang rondje rollen. Mm-hmm. Laten we maar lekker gaan. Ja, dat vind ik gewoon echt heel erg fijn te doen.
0: Ja, wat voor sport vandaag de dag is iets wat jou aantrekt? Je bent ook weer niet breed genoeg om een soort van bodybuilding te doen.
1: Vandaag de dag is wel heel erg... marathons rollen vind ik heel erg leuk.
0: Oh, echt?
1: De Nijmeegse Vierdaagse doe ik elk jaar mee. Dus dat vind ik echt wel het leukste om te doen.
0: Ja, oh, maar ja. Dat is wel heel...
1: En basketbal vind ik ook echt heel erg leuk. Dat heb ik ook gedaan.
0: Ja.
1: Dat is een teamsport. Vind ik ook heel erg leuk. Dus ja, je moet wel keuzes maken. Zwemmen vind ik heel erg leuk.
0: Ja, ja. Ja, maar liefst geloof ik buiten als ik je zo... Gewoon gaan we lekker de wereld door.
1: Ja, maar dat is in de winter dan weer moeilijk. Als slecht weer is in een stoel buiten gewoon niet fijn.
0: Nee.
1: Met sneeuw, natte en dat...
0: Ja, dat kan je voorstellen. Maar een paar maanden geleden zaten te puffen onder een lading sneeuw van hier tot ik weet niet waar. En dan kom je helemaal niet buiten, denk ik. Zijn er stoelen waarmee dat lukt, überhaupt?
1: Ja, ik heb een oudere stoel. Er zitten grotere wielen op. Mm-hmm. En er zit een elektrische aankliksysteem aan, zeg maar. Zo'n soort van, ja, ik zeg altijd fatbike voorwiel.
0: Ja.
1: Dat zit er dan aan. Dan kom je wel een heel eind. Maar als het echt te dik wordt, kom je er niet meer door.
0: Mm-hmm.
1: Dan blijf binnen.
0: Jij vond wel van, er zijn nog veel meer mensen die ook allemaal dikke ellende hebben in hun leven.
1: Klopt.
0: En op een sportieve manier wil je daar wat mee gaan doen.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Nou ja, ik ben al jaren bezig eigenlijk voor Stichting Kika.
0: Mm-hmm.
1: Een kinderkankerfonds. Doe ik gewoon geld ophalen door mijn sportieve oog te dragen.
0: Mm-hmm.
1: Om daar geld mee binnen te halen voor de kinderen die het daar hard nodig hebben.
0: Ja, ja. En dat is ook waarom je hier nu bent eigenlijk oorspronkelijk.
1: Ja.
0: Je wil weer geld gaan ophalen. Klopt. Wat ga je doen?
1: Ik ga de marathon van Shanghai doen. En dan moet ik gewoon geld ophalen voor Kika. Dus voor de kinderen, voor het kinderkankerfonds.
0: Ja, klinkt heel makkelijk. Maar dat om te beginnen ook 42 kilometer in een beetje?
1: Ja,
0: dus
1: de afstand blijft hetzelfde.
0: De afstand verandert helemaal niks in.
1: Nee.
0: Ja, je rolt je er wel doorheen. Dat is dan het voordeel. Wat voor doelen heb jij?
1: Ja, het liefst ook gewoon veel geld ophalen voor die kinderen. Dat die een mooi leven kunnen hebben. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: Maar je hebt geen streefbedrag voor jezelf?
1: Nou ja, er is een minimaal bedrag wat ik op moet halen. Dat is 10.000 euro.
0: Oh,
1: dat is minimaal wat je moet ophalen. Dan wordt jou... Er zit ook een stukje van je reis in.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook een heel groot deel gaat... Ja, het grootste deel gaat eigenlijk naar Kika toe. Maar dat is eigenlijk een minimaal bedrag wat je op moet halen voordat je mee mag.
0: Ja. Wanneer gaat het gebeuren?
1: Dat is 7 december 2027. Dus ik heb dat gelukkig nog wel heel even.
0: We kunnen potten met je. Dat scheelt gelukkig.
1: Dat scheelt dan wel heel even,
0: ja. Ja, ja. Je bent al wel getraind?
1: Ik hou mezelf...
0: Want je bent
1: ook
0: veel bezig, maar ook voor een marathon.
1: Ja, ja. Beetje tussen je oren.
0: Ja, dat zeggen ze, maar je moet het toch steeds voor eventjes
1: doen. Nee, ja, dat is ook wel waar. Het is natuurlijk, het blijft zwaar.
0: Mm-hmm.
1: Maar als het tussen je oren goed zit, dan kom je er wel.
0: Ja. Nou is geld ophalen natuurlijk leuk, want je gaat dan naar die marathon toe en daar staat wat soort van tegenover. Maar je zal vast wel acties eromheen doen.
1: Ja, ja, ik wil heel erg graag eigenlijk scholen zien te benaderen in Ridderkerk. Zodat we daar met de kinderen... Sowieso, met de kinderen is dat natuurlijk al mooi... en dan een sponsloop kunnen doen. Dat lijkt mij wel... En dat de kinderen ook geld ophalen. Daarvoor.
0: Ja.
1: Dat lijkt me wel heel mooi om te doen.
0: Nou, dat is zeker fantastisch. En alleen in Ridderkerk? Ja, je hebt de luisterpubliek, dat is buiten Ridderkerk ook. Dus pak je kans.
1: Nou ja, het hoeft ook niet. Het kan natuurlijk overal.
0: Ja.
1: Je kan ook gewoon overal naartoe komen. Dus dat is alleen maar mooi. En voor de kinderen is het natuurlijk goed. Sporten. En dan krijgen ze ook een beetje kijken... wat is nou kinderkanker? Wat is het nou voor hun anders?
0: Ja. Dat heb je al vaker gedaan, denk ik.
1: Eigenlijk heel veel sponsorloop heb ik nog nooit gedaan, eigenlijk.
0: Oh.
1: Nee, ik heb echt alleen maar altijd bij bedrijven langs. Bijvoorbeeld bij Intratuin gestaan of bij... Ja.
0: Mm-hmm.
1: Dat soort dingen wel, maar niet scholen heb ik nog gedaan.
0: Nee, dus dat is een nieuw verhaal. Hoe ga je dat insteken? Want je moet van tevoren toch een beetje vertellen... waarom die kinderen moeten gaan rennen.
1: Ja, we hebben daar eigenlijk... Kika heeft daar zeg maar zelf een eigen heel draaiboekje voor.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat kan je dan aanbieden aan een school... En dan komt ook Kika gewoon langs en dan komen ze jou een voorlichting geven. Oké, dat doe ik de groepen aangeven, welke groepen doen er mee.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan ze gewoon uitleggen, wat is Kika, waarom doen we dit? Dus dat is een heel pakketje wat heel mooi is eigenlijk, zeg maar.
0: Ja. Heb je al ergens een paar contacten die jou interesse beginnen te krijgen?
1: Eigenlijk helemaal niet.
0: Dat kan toch niet?
1: Ik weet ook niet. Ik heb wel Facet benaderd en die helpen mij daar ook mee. Want die willen de scholen heel erg proberen erbij te betrekken. Want ik doe voor hun elk jaar School on Wheels.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk het kinderen laten zien wat een rolstoel is. Wat je allemaal kan in een rolstoel. Welke sporten er zijn. Dat doe ik altijd voor Facet in de fakkel vaak. Ja, dat is wel... En die helpen mij nu een beetje mee.
0: Ja, en dan hopen dat ze... Nou ja, goed, je hebt nog meer dan een jaar natuurlijk. Dus dat moet haast gaan lukken ergens.
1: Ja.
0: Ja, wat ga je nog meer doen?
1: Ja, de Vierdaagse van Nijmegen sowieso.
0: Uh-huh.
1: Ja, en daarna weet ik nog niet. Er zullen dus weer meerdere marathons komen die ik wil doen. Rotterdam sowieso, die wil ik elk jaar wel doen. Want ik wil eigenlijk liefst Rotterdam Marathon Master worden. Dan moet je hem 10 keer doen.
0: Oh.
1: Ik heb het nu 3 keer gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik weet niet of ik mee mag blijven doen. Want soms vinden ze een rolstoel niet heel erg leuk.
0: Nee. Het is soms wat lastig op bepaalde stukken parcours tussen de lopers in. Maar ik denk, daar kom je toch samen uit. Die lopers dat die zijn doorgaans ook allemaal meegaan daarin.
1: Ja, daarom. En dat is vaak... De organisatie maakt er vaak meer een probleem van dan de mensen zelf.
0: Ja, maar dat zit hem om in die veiligheid en al dat gezeur, hè?
1: Ja, dat zeggen ze. Ja, je kan niet makkelijk weg. Ja. Net zo snel als iedereen anders. Dus, maar ja, dat... Ja.
0: Ja, je overtuigt wel. Dat ben ik niet bang voor. Ik
1: ga er gewoon naartoe en dan sturen ze toch niet weg.
0: Doe jij iets ook nog met websites of social media waarop mensen wat van jou kunnen teruglezen en jouw acties kunnen vinden?
1: Ja, ik heb sowieso eigenlijk de pagina van Kika staat mijn hele stukje in. Mm-hmm. Waarom en waarom ik het doe. En verder is er eigenlijk op mijn Facebookpagina. Daar is eigenlijk de enige waar het staat.
0: Ja.
1: Verder heb ik daar niet. Ja, als je mijn naam intikt bij Google, dan kom je al heel veel tegen van mij. Maar nee, dat is eigenlijk de enige plek waar
0: misschien
1: ik
0: misschien wel iets om je op te gaan verkopen, om dan te gaan doen nog.
1: Ik ben niet zo in met computers.
0: Er zijn mensen in je omgeving vast.
1: Ja,
0: over,
1: dat is wel dus waar.
0: Daar zit ik niet over in. Ja, misschien wel handig. Een beetje reclame erbij.
1: Ja, ja. Ik wil je ook niet zo heel veel vragen altijd. Dat vind ik ook nog zo'n... ben ik niet zo heel erg van.
0: Nee, dat heb je toch ook...
1: Dat is ook geen hulpvragen. Bijvoorbeeld, dat doe ik ook niet zo snel.
0: Nee, behalve in het begin toen het even niet zo goed ging, denk ik.
1: Liever niet.
0: Nee, echt niet?
1: Nee, als het echt niet gaat, dan roep ik wel. Maar ik zal niet zo snel roepen.
0: Ben je nou een stijfkop of ben je echt een echte doorzetting?
1: Nee, ik ben eigenwijs, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Heerlijk om te horen. Ik hou daarvan. Ja, ga daarmee door. Sowieso.
1: Ga goed.
0: We moeten zoeken bij Kika.
1: Ja, en dan eigenlijk mijn naam. Dan kom
0: bij Ronald van Dort.
1: Ja.
0: Met alleen een T op het eind.
1: Ja.
0: En daar staat hier van stuk voor je verhaal. Daar staan ook vast sponsormogelijkheden bij.
1: Ja, klopt.
0: Dus dat kunnen we nu al beginnen. We hoeven niet te wachten tot 2027.
1: Nee, hoe eerder, hoe beter.
0: Ja,
1: dus de meer zekerheid heb ik.
0: En hoe meer, hoe beter.
1: Dat sowieso.
0: Ja.
1: Want hoe meer onderzoeken er gedaan kunnen worden voor het kinderkankerfonds... is alleen maar voor iedereen beter.
0: Zeker. Wat ga je op privégebied nog voor plannen ontwikkelen? Gewoon doorgaan?
1: Ja, dat ja. Elke dag is er eentje, dus mm-hmm. Daar moet je gewoon van genieten.
0: Ja.
1: En dan kijk ik niet zoveel meer naar voren.
0: Oké, ik ben onder de indruk. Maar we gaan daar nog eens een keertje verder over praten, denk ik. Want voordat die actie is, die en heel die marathon, hebben we elkaar nog zeker een keer bij de radio gesproken. Zal het nieuwe studiogebouw zomaar kunnen zijn, denk ik. Kunnen we gaan testen hoe rolstoelproef dat het gebouw nou echt is. Want het moet een heel vriendelijk gebouw zijn. Nou, we gaan het merken. En als het niet zo is, aan de bel trekken.
1: Komt goed.
0: Geweldig. Geweldig om je hier even gehad te hebben.
1: Ja, dankjewel.
0: Ga door met die acties en doe je best.
1: Dat doe ik sowieso.
0: Zeker weten. Het is bijna zomervakantie, maar wat we hebben Nijmegen dan. Ja. Wat ga je daarna doen?
1: Daarna heb ik eigenlijk nog niks staan.
0: Dat kan niet.
1: Nee, dat klopt.
0: Dus er moet wat gaan komen.
1: Ja.
0: We gaan je wel ideeën aandoen.
1: Ja, ik wil wel heel graag een Ironman doen.
0: Goedemorgen. Daar gaan we het nu niet over hebben, want daar kunnen we heel lang over praten. Want dat is pas echt heavy. Ja. Ik zie het je nog doen ook, hè?
1: Ik ga hem ook wel doen.
0: Geweldig. Dan kom je het zeker vertellen.
1: Okay. Dat ga ik zeker doen.
0: Hey, bedankt voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Doe je best. En voor nu een prettig weekend. Yes, wij gaan ze opmaken voor het nieuws en het weer. En daarna hebben we nog een uur met prettig weekend op de radio. En hopelijk treffen we elkaar dan ook nog. Voor de rest van de middag is er ook nog grenzeloos weekend. Het is gewoon echt een super weekend. En dat allemaal bij jezelf op de radio lokaal te beluisteren. Pak een kopje koffie of thee, doe er een koekje bij. We trakteren vandaag. En dan zijn we straks weer terug met het tweede deel van Prettig Weekend.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
2: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
1: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
10: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Dit is Prettig Weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.

0: Ik heb het al eerder gezegd. De zomervakantie komt weer bijna aan. En daar kunnen we best wel even een beetje over gaan praten. Wat we allemaal kunnen gaan doen. Overigens, welkom in het tweede uur. Want we gaan gewoon verder met prettig weekend. Dat houden we vol tot 12 uur bij Atos Radio en Radio Ridderkerk. En we gaan ons voorbereiden op de activiteiten in de zomer. Het is nog maar een paar nachtjes slapen. Dat is zomervakantie. En er moet wel wat gedaan gaan worden. In dit geval gaan we dan praten over activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren in Ridderkerk. En degene die daar alles van weet is Brennon Tolenaars. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Aad.
0: Ja, fijn dat je erover wilt vertellen, want er gaan natuurlijk weer van alles aan mooie activiteiten zoals ieder jaar gedaan worden. Jullie houden het wel vol, moet ik zeggen.
1: Ja, dit is de 26e keer. Vorig jaar hadden we een jubileum en nu gaan we vrolijk verder.
0: Ja, ik ben verleden jaar vergeten om taart te komen halen. Heb je dit jaar ook taart?
1: Niet bij, maar als de volgende keer komt, zal ik iets meenemen.
0: Dat bedoel ik niet. Jullie gaan een hele zomervakantie van alles en nog wat aan activiteiten bieden voor de jonge mens.
1: Ja, nou, niet de hele zomervakantie. Wij doen de eerste 4 weken bieden wij activiteit aan. Mm-hmm. Omdat we natuurlijk ook in de 5e week 3x2 hebben en in de 6e week jeugdland. Mm-hmm. Die vooral niet in de weg zitten en andersom ook niet, denk ik. Dus wij organiseren de eerste 4 weken van de zomervakantie onze activiteiten, ja.
0: Juist. Moeten onderscheid maken, inderdaad. Het zijn verschillende partijen. Die houden heel de zomervakantie wel bezet. Maar ik denk, jullie doen het lief samen, volgens mij.
1: Nou, hier en daar worden op sommige vlakken zeker samengewerkt. Maar deze activiteiten doen we dat in ieder geval niet. Mm-hmm. Maar ik denk dat het vooral heel bijzonder is dat er gewoon 6 weken iets te doen is voor de Ridderkerkse jeugd. Als ik dat wel eens hoor in andere gemeenten, is dat wel echt een voorrecht, denk ik.
0: Ja, nou, dat denk ik ook. Zeker voor de jeugd zelf.
1: Precies.
0: Dat het een voorrecht is.
1: Ja.
0: En het is een periode waarin we leven vandaag de dag dat veel mensen niet de mogelijkheid hebben om gekke dingen te gaan doen, naar het pretpark te gaan, een paar weken naar Ibiza of ik noem eens wat. Yep. Dus thuisblijven hoeft niet erg te zijn.
1: Nee, zeker niet. En daar is het allemaal ook om begonnen. Om kinderen die niet op vakantie gaan, om die een zinvolle vrije tijdsbesteding aan te bieden in de vakantie. Dat zij ook leuke dingen kunnen doen. Je hebt activiteiten misschien al bekeken. De meeste activiteiten kosten geen geld of zijn tegen een redelijk schappelijke bijdrage. En die kunnen in principe dan de hele vakantie bezig zijn.
0: Ja, kun je eens wat noemen?
1: Het is heel divers. Hè. Het is we hebben sportieve activiteiten, culturele activiteiten, recreatieve activiteiten, gewoon die voor de fun. Mm-hmm. Om er een paar uit te noemen. Wat ik zelf een bijzondere activiteit altijd vind, is beweegkriebels.
0: Wat hè?
1: Beweegkriebels.
0: Wat doe je dan?
1: Dat is een activiteit voor peuters en kleuters. Mm-hmm. Waarbij ook de ouders uiteraard meekomen. En wij zullen dan in dit geval Sporthal Drievliet bouwen helemaal vol met een beweegparcours. De kinderen kunnen klimmen, klauteren, springkussens, noem maar op. Ja, en het wordt altijd heel goed bezocht. En dat is altijd gewoon een gezellige ochtend van 10 tot 1. En we bieden dat deze vakantie 2 keer aan. En dit keer hebben we ook een speciale gast. De eerste keer is dat Bing, bij de kinderen heel erg bekend van televisie. Uh-huh. En de tweede keer zal dat een character zijn van Paw Patrol. Dus ik denk twee blikvangers. En beide activiteiten zullen wel weer druk bezocht worden. Ja.
0: Kan zitten zomaar in. Zijn dit activiteiten die je ook van tevoren moet reserveren dan?
1: Ja, het geldt eigenlijk voor alle activiteiten. Ah. Dus het zijn er heel veel. Maar wij vinden het is eigenlijk verplicht om eventjes via onze website een account aan te maken. En daarmee de kinderen inschrijven voor de activiteiten. Weten wij ook wat we kunnen verwachten. Hoeveel materiaal we moeten inkopen. Hoeveel medewerkers er aanwezig moeten zijn. Dus we vinden dat wel. Het is eigenlijk gewoon verplicht. Ja,
0: ja. Ja. En dan is dan ook een plekje gereserveerd. Dan weet je gewoon als je met je kind binnenstapt, dat je niet wordt weggestuurd.
1: Nee, precies. Dat doen we liever niet. Ook dat, hè, om teleurstelling te voorkomen. Dat als je zomaar ergens komt en we zitten vol. Ja. Dan is het kind teleurgesteld en ouders boos.
0: Ouders boos. Die zitten met het kind opgeschreven.
1: Het liefst gewoon van tevoren aanmelden. En dan de mensen krijgen dan bevestiging als ze mee kunnen doen. Mm-hmm. En dan is het allemaal, kunnen ze zo binnenlopen.
0: Dus, ja. Wat heb je nog meer voor hoogtepunten? Want het is echt van alles verschillend, hè?
1: Ja, daarom is het ook lastig kiezen. Dus ik ga er gewoon een paar hebben. We werken veel samen met Ridderkerkse partijen. Bijvoorbeeld met het zwembad hebben we een aantal activiteiten. Met de sportverenigingen. We werken ook samen met het To Be Cultuurcentrum. Dus we proberen zeg maar echt binnen Ridderkerk ook gewoon samenwerking te zoeken.
0: Maar laten we het dan even anders doen deze keer. Want over het algemeen zijn zaken of bekend of je kan ze wat terugvinden. Mm-hmm. Maar zijn er activiteiten die of nieuw zijn of nog niet zo bekend dat je zegt van die moeten we eens extra benadrukken van mensen, dat is er ook.
1: Nou, we hebben dit jaar is dan we kijken elk jaar van wat is wat werkt wel, wat werkt niet. En dan sommige activiteiten zullen we mee stoppen. En we hebben dit jaar als nieuwe activiteit een skelter race.
0: Mm-hmm.
1: Dat gaat plaatsvinden om het om en nabij het terrein van de loods. Waarbij kinderen echt op een nagemaakt circuit met een skelter kunnen racen.
0: Gaaf.
1: Ik denk dat dat wel een gave nieuwe activiteit is.
0: Ja. Fiets je al mee?
1: Daar wordt allemaal voor gezorgd.
0: Er wordt voor gezorgd. Ja. Oké, nou, dat is al fijn. Dat
1: zeker.
0: Veilig op die skelter als er een gek kan rondracen. Ja. Is dat een bepaalde leeftijdscategorie waar je dat voor doet?
1: Ja, dat alle activiteiten hebben een bepaalde leeftijdscategorie. En voor deze is dat 8 tot 12 jaar.
0: Oké, duidelijk. Nog iets waar je van zegt van, nou joh, dit is echt wel zo bijzonder. Je moet je bij zijn en gauw reserveren.
1: Ik ga heel eventjes spieken. Wij hebben dat is dan weer voor een iets oudere leeftijd, meer voor de jongeren. Op vrijdag 7 augustus is er een avond in de oude loods nog.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat het de laatste keer zo ongeveer is.
0: Je kan zitten wel weer, hè?
1: Dat is een barbecueavond waarbij kinderen ook kunnen spelen met retro arcade games. Dus dat zeg maar de oude speelkasten, zoals Pac-Man en Street Fighter en noem maar op. En
0: dan kunnen ze het knuppel. Ja,
1: dan kunnen ze lekker wat bij eten. Mm-hmm. Dat is dan ook in de avond van 7 tot 10 voor leeftijd 10 tot 14 jaar. Ik denk dat dat ook wel leuk is.
0: Zeker, zeker. En zo is er natuurlijk nog veel meer. We kunnen ze niet allemaal opnoemen, maar dit is een enorm divers aanbod. Als ik zo even over die website heen scroll, als je dit allemaal zou moeten gaan uitleggen, dan zit je vanmiddag om 5 uur nog te vertellen.
1: Ja, dat denk ik.
0: Jullie doen echt verschrikkelijk veel aan activiteiten.
1: Ja, ik heb ze zelf op de website gezet. En volgens mij waren het er meer dan 100.
0: We kijken.
1: In 4 weken tijd. Het is ook niet. Dat is nu ook niet voor niks dat we doen. Het is ook gewoon nodig. Als ik even vorig jaar, als ik daar aan terugdenk, waren er meer dan 2.500 kinderen die hebben deelgenomen. Ja, dus ja, we doen het niet voor niks, zeg maar.
0: Nee, duidelijk. Opgeven, informatie, nalezen, weet ik voor alles. Dat staat allemaal bij jullie op de website, hè?
1: Ja, in principe hebben alle kinderen via school een mooie folder gekregen. Mm-hmm. Daar staat in principe alles in wat wij net hebben gesproken en nog meer. En als ze willen inschrijven, kunnen ze terecht op onze website www.facetridderkerk.nl. En daar staat alles uitgelegd. Wat ik net al zei, mensen moeten wel even een account maken.
0: Mm-hmm.
1: Maar daarna is het heel gemakkelijk om gewoon de activiteiten aan te klikken waaraan je wilt deelnemen. En that's it.
0: Zo makkelijk is het.
1: Het is heel makkelijk.
0: En dan heb je weer een geweldige zomervakantie. Ja. Mooi om dat allemaal te doen. Eens eventjes kijken hoor. Wel leuk dat je het over de loods had. Volgend jaar is dat ook wel grappig. Dat gaat allemaal in de nieuwbouw. Alles gaat naar het Komgebouw.
1: Ja, daar zijn daar druk al. Ik dan zelf niet, maar collega's zijn heel druk al aan het verbouwen, aan het verhuizen. En dit is de laatste vakantie dat wij ook onze activiteit vanuit de oude pand organiseren.
0: Oh.
1: Dus vanaf de herfstvakantie bij de Kastanje Event zullen we het nieuwe pand gebruiken. Ik ben er van de week voor het eerst geweest. Het is heel erg mooi.
0: Dus even andere koek opeens.
1: Ja,
0: dan
1: dan zijn we buren volgens mij, toch?
0: Dan zijn we gewoon buren. Dan we zitten buren. Gewoon tegen elkaar aan. Dus als je op de vloer bonkt, dan horen we dat gewoon.
1: Ja.
0: Heerlijk om dat te doen. Nou, dan kan je nog vaker op visite komen en over je activiteiten vertellen.
1: Ja, precies. Nou, dat is leuk.
0: Gaan we regelen voor je. We gaan een hotline maken.
1: Ja.
0: Brennan Teulenhuis, geweldig dat je er wederom was om te vertellen.
1: Graag
0: en hopelijk dat we weer een geweldige zomer tegemoet mogen gaan zien. Dat geldt trouwens ook voor jou.
1: Dankjewel, ook voor jou.
0: Maar het is nog niet zover, nog een paar nachtjes slapen. Dus wens ik je eerst een prettig weekend.

0: Ik ben helemaal niet bang. Roodkapje is gewoon eigenlijk best wel heel grappig. Even kijken naar de andere kant van de ruit. Want volgens mij gaan we praten over de Ruitersportvereniging. Maar onze technicus die zit echt een beetje te zwaaien naar mij nu. Van zus of zo zit dat. In principe gaan we hebben over sport met paarden. De Ruitersportvereniging De Hoge Devel die viert namelijk haar 60-jarig bestaan. Dat is in september. En daar gaan we dan over praten met Jolanda Huygen. Want dit moet wel gevierd gaan worden bij een bijzondere vereniging met heel veel vrijwilligers. Zo is het toch? Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, zo is het.
0: En niet anders?
1: Precies. Alleen daar ligt nog wel een beetje een hekelpunt. Want vrijwilligers worden steeds schaarser.
0: Ja, is het nog vol te houden? Want er moet wel wat aangepakt worden natuurlijk bij jullie.
1: Ja, vol te houden. Ja, we gaan er met z'n allen voor.
0: Mm-hmm.
1: Dus ons hoofd erbij neerleggen, dat gaat niet. We hebben allemaal eenzelfde passie. En we willen allemaal graag dat de vereniging blijft bestaan. En waar er één stopt, is moeilijk om weer nieuwe mensen voor te vinden.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk lukt het ons tot op heden nog altijd.
0: En dat is mooi om te horen. Nou, die passie en de vereniging, die zijn er al 60 jaar. En dat moet gevierd gaan worden, hè?
1: Ja, ja.
0: Wat ga je doen?
1: Hele periode. En we zijn natuurlijk van een kleine boerderij naar inmiddels een heel groot pand aan de Munnekesteeg. Daar zijn we uiteindelijk terechtgekomen.
0: Mm-hmm.
1: Dus door die 60 jaren heen hebben we van alles meegemaakt. In de positieve en soms in de negatieve zin.
0: Ja, ja.

0: weken van de Munneke Devel Cup. En dan is er, zijn er volop dressuurwedstrijden. En die worden heel druk bezocht.
1: Ja, ja dat is wel bekend. Dan kan je over de paarden lopen, gezegd. Dat is ook net de bedoeling natuurlijk dat het druk is. Wordt dat dit jaar gekoppeld met iets nog voor het 60-jarig bestaan? Of is het al dan druk genoeg?
0: Nou, we hopen dat natuurlijk te kunnen koppelen.
1: Uh-huh.
0: En daar gaan volgende week de eerste besprekingen over. Van hoe gaan we het nou op een desdanige manier vieren. Dat het en weinig geld kost. En dat we toch laten zien, jongens, we zijn er nog steeds. En we doen het nog steeds hartstikke goed. En we zijn natuurlijk een begrip in de omgeving. Dus we willen daar wel nog even extra de nadruk op leggen.
1: Ja, hoe ga je dat doen voor mensen buiten de paardensportwereld? Of is dat wat minder interessant?
0: Weet je wat het is? De mensen buiten de paardensportwereld proberen we natuurlijk er een klein beetje bij te betrekken. En dat doen we eigenlijk al jaarlijks door Koningsdag te vieren. Waar wij vroeger vooral een begrip waren. Koningsdag moet je op de Hoge Devel zijn, want er zijn zoveel leuke activiteiten. Waardoor je dus mensen hier op het terrein kreeg. En dat hebben we dit jaar weer na een coronatijd. Evenementen waar het minder werd en meer evenementen in Zwijndrecht hebben we het afgelopen jaar, dus afgelopen april, hebben we het weer groots aangepakt. En het was een hartstikke leuke dag en iedereen kwam. Dus op deze manier betrekken we sowieso altijd jaarlijks mensen vanuit de buurt. Je krijgt dan ook mensen terrein op die zeggen, goh, ik rij hier iedere dag langs. Ik heb nooit geweten dat het zo groot is en wat leuk. En ja, dus we proberen voor ieder wat wils te gaan organiseren, ook voor het 60-jarig bestaan.
1: Zeker wel. Dat gaat in september dan gevierd worden. Krijgt iedereen dan die wat meer wil weten een rondleiding van je?
0: Uiteraard, maar dat kan ook gewoon dagelijks, zeg maar.
1: Uh-huh.
0: Er zijn dagelijks mensen die aankomen en gelukkig aankomen. Want kijk, je ziet natuurlijk heel veel op social media. En dat is natuurlijk al een groot voordeel, want daar heb je een groot bereik mee. Maar er zijn ook mensen die spontaan het terrein opkomen. En dan vragen ze aan mij van, joh, leg eens uit. Nou, dan doe ik graag een rondje met ze over het terrein, omdat ik ook gewoon trots ben.
1: Ja, dat is ook wat ik over jullie lees, hè? Dat jullie een unieke vereniging zijn en er altijd zijn. Want jullie zijn eigenlijk een beetje een combi en een manege en een pensionbedrijf.
0: En dat is eigenlijk al vanaf dag 1 geweest.
1: Uh-huh.
0: En ooit hebben we nog wel eens verzonnen, moeten we niet overgaan naar alleen een manegebedrijf. Ook omdat er een aantal maneges hier in de omgeving stopten. Maar eigenlijk is dit voor ons de unieke combinatie. Wat het gewoon leuk maakt. Dus dan ben je echt voor elk wat wils bezig.
1: We gaan even kijken wat er gaat gebeuren in september. Want dan is de viering. Daar is denk ik al een datum voor bekend.
0: Nou, hoe we het in gaan vullen is nog niet helemaal bekend. Dus we hebben ook niet zo van, we gaan misschien in plaats van één dag prikken met één avond eraan vast, misschien wel een hele week. Zodat je heel de week iets speciaals hebt.
1: Mm-hmm.
0: Maar die plannen die zijn nog niet uitgeventileerd. Dus daar gaan we vanaf volgende week hard mee aan de slag.
1: Ja, want er moet wel wat gaan gebeuren, vanzelfsprekend.
0: Ja.
1: En de boel moet ook blijven bestaan, hè? Dus de mensen die wil je graag enthousiasmeren van kom nog eens even buurten. Want we zijn een leuke club en we willen er graag nog 60 jaar bij.
0: Precies. En vaak is het ook nog met zo'n 60-jarig bestaan is het een soort van reunie. Mensen die ons van vroeger kenden, die vroeger pony gereden hebben, die gestopt zijn of ook nog eens paard hebben gereden, die inmiddels kleine kinderen hebben. En vrijwilligers die ooit gestopt zijn, die zien hier dan weer de oude bekenden, de oude garde van vroeger. En soms komen daar weer nieuwe dimensies uit voor, goh, vrijwilligerswerk. Ja, ik ben inmiddels gepensioneerd. Nou, kom gezellig eens een dagje werken. Op zaterdag bijvoorbeeld. Kom lekker klussen. Het is niet helemaal vrijblijvend. Maar we hebben die mensen hard nodig. En met zulke soort evenementen krijg je toch allemaal wel weer een saamhorigheidsgevoel. Waardoor iedereen weer net een stapje harder gaat lopen.
1: En zo blijven we dan een mooie vereniging. Hoe komen de mensen bij jullie? Hebben jullie nog ergens Facebook of een website of iets?
0: Wij hebben

0: website, we hebben Facebook, we staan op Instagram. En dat is eigenlijk al best veel. En wij posten ook veel, dus mensen weten ons altijd wel te vinden.
1: Ja.
0: En daarbij heb je natuurlijk mond-op-mond reclame op scholen. Dat kinderen zeggen, ja, maar ik zit op de Menege, Hoge Devel. En zo gaat dat, zo rolt dat vaak uit.
1: En zo komt van het een het ander. En zo heb je een mooie, levendige club. En zo moet dat blijven, Jolanda.
0: Ja, precies. Daar gaan we met z'n allen voor.
1: Zeker. Mooi om te horen. Nou, dus de Hoge Devel, de ruitersportvereniging, die dan in september officieel 60 jaar bestaat. En dat gaat vast gevierd worden. En intussen gaat alles gewoon verder zoals het is. Zoek het eens op of kom eens langs. Want ik begrijp dat je iedere dag terecht kan.
0: Precies.
1: Gaan we
0: regelen. Iedereen is van harte welkom om een stap over de drempel te zetten. We zijn al laagdrempelig. Dus kom gerust binnen. En maak een praatje. En dan krijg je vanzelf een rondleiding. Of er wordt wat meer verteld. En dan kan je de sfeer komen proeven.
1: En dat gaat ook zeker gebeuren. Het wordt lekker druk bij jullie de komende tijd. Dat weet ik nu al. Ik ga jullie daar...
0: Veel zin in.
1: Ik wens jullie er heel veel sterkte en plezier bij. En voor nu een bijzonder prettig weekend. Dankjewel, Jolanda Huigen. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Hartelijk bedankt.
1: Joe.
2: Je luistert naar Prettig Weekend. Op Radio Ridderkerk en Atos Radio.

0: We konden hem al van een Love and Spoonful, maar deze versie van Joe Cocker was ook niet verkeerd. En het is natuurlijk hartstikke zomers en dat betekent dat dat gevierd mag worden. Summer in the City. De zomer brengt nog meer met zich mee, bijvoorbeeld vlinders. En we kunnen weer gaan tellen, komend weekend, niet dit weekend dus, maar het weekendje erop. Dan is het weer de jaarlijkse tuinvlindertelling. En als je een tuin hebt of een balkon of desnoods ergens het park op een bankje gaan zitten, dan kan je mee een kwartiertje tellen en dan heb je al een bijdrage geleverd. We gaan erover praten met Lieveke Krombach, want die weet alles en nog veel meer van vlinders en van tuinen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is weer zover, hè? We gaan volgend weekend gaan we weer tellen.
1: Ja.
0: Is er nog wat te tellen? Want het gaat wel wat slechter met de vlinder, heb ik het idee.
1: Ja, dat klopt. De afgelopen jaren en eigenlijk decennia al gaat het heel slecht met vlinders. Ze zijn er steeds minder. En dat heeft allerlei verschillende oorzaken. En onder andere bijvoorbeeld klimaatverandering, maar ook dat er minder geschikt leefgebied is voor vlinders. Zowel in het buitengebied als ook in onze steden en tuinen. Maar toch zien we nog best wel wat vlinders vliegen. En het is ook maar net wat je gewend bent. Als je vroeger niet naar vlinders keek en nu wel, dan zie je toch wel wat. En het leuke is dat er komen nu net weer, eigenlijk in deze periode, begin juli, komen er steeds weer meer vlinders. Dat komt omdat in het voorjaar zijn er vlinders geweest die hun eitjes hebben gelegd. En die eitjes en die rupsen die groeien en die komen nu uit. Dus het zijn zogezegd hele verse vlinders. En dat begint nu weer. Dus we hopen dat we volgende week bij de tuinvlindertelling een hoop vlinders kunnen tellen.
0: Het schijnt wel goed weer te worden en dat zou zomaar eens kunnen helpen.
1: Ja, dat zeker. Ja, daar houden ze wel van.
0: En wij kunnen gewoon gaan tellen. Dan gaan we gewoon rustig in de schaduw zitten en kijken. Wat is nou de beste manier om vlinders te gaan tellen? Want je moet je ze ook niet wegjagen.
1: Ja, eigenlijk gewoon rustig stilzitten. Vlinders zijn iets minder schrikachtig, zeg maar, dan bijvoorbeeld vogels. Maar ze zien zeker wel beweging. Dus als je een vlinder ziet en je weet niet welke het is, kun je er best wel rustig naartoe lopen. Maar het kan zijn dat die op zich wel wegvliegt. Maar ja, gewoon rustig ergens gaan zitten in je tuin of een beetje rondlopen. En ze zullen vooral afkomen op planten die bloeien, waar nectar in zit wat ze kunnen drinken. Dus veel mensen die kennen natuurlijk de vlinderstruik. Daar komen veel vlinders op af. Maar er zijn een hoop andere tuinplanten met bloemen waar ze ook op afkomen.
0: Duidelijk. Dus dat is alvast handig om niet tussen de stenen te gaan zitten, maar tussen het groen in. Daar tel je wat meer. En je hoeft ze niet aan te raken of ernaar te wijzen of wat dan ook. Gewoon als je iets ziet vliegen, is die geteld.
1: Precies. En je kunt kijken welke soort het is. En we hebben ook bijvoorbeeld een herkenningskaart om te kijken welke soorten het meest in tuinen voorkomen. Dat zijn er, is maar een handvol. Dus dat is op zich best wel makkelijk te leren welke dat zijn om ze te herkennen. Dat vind je ook op tuintelling.nl. En ze zijn op zich goed te onderscheiden van elkaar. En mocht je het nou niet weten, dan kun je ook een foto maken. En er zijn hele mooie apps tegenwoordig die dan jou kunnen helpen met identificeren welke soort het is.
0: Mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld Ops Identify. En dan kun je erachter halen welke soort het is. En dat kun je dan dus tellen voor de tuintelling.
0: Ja, maar het is wel handig om je even een beetje voor te bereiden. En op de website staat dat dan weet je in ieder geval het verschil tussen een Atalanta en een koolwitje.
1: Precies.
0: Dat helpt wel.
1: Dat helpt wel, ja. En wat ik al zei, het zijn niet heel veel verschillende soorten die in de tuin komen. Dus het moet denk ik voor de meeste mensen wel te doen zijn.
0: Ja. Stel nou eens dat iemand nou opeens dan wel een ander soort van vlinder ziet langskomen die dan niet in dat lijstje voorkwamen. Hoe gaan ze daarmee om?
1: Ja, goede vraag. Dan is het een soort die niet zo heel vaak in tuinen voorkomt. Dus daarom staat hij nog niet in het lijstje. Maar alsnog wel leuk om te melden. Dat kan op verschillende manieren. Op waarneming.nl kun je het invoeren. Of stuur bijvoorbeeld even een mailtje aan tuintelling. Daar staat een mailadres. Welke vlinder je hebt gezien en waar het was en hoe laat. Dan hebben we een beetje een idee.
0: We kunnen een foto proberen te maken. Maar ja, als je een beetje een foto wil maken van een vlinder, dan heeft hij of zijn vleugels dicht of hij vliegt net weg. Het is wel moeilijk om een fotootje door te sturen dan, hè?
1: Ja, is het uitdaging. Maar ook als een vlinder zijn vleugels dicht heeft, kun je in veel gevallen toch zien welke het is.
0: Ah, dus dat is geen voorwaarde van hij moet zijn vleugels open, want jullie komen daar toch wel bij eens uit.
1: Meestal weten we dat wel, ja.
0: Nou, dat is mooi om te zien. Een kwartier tellen heb ik begrepen. Dat is al wat je moet doen. Meer niet?
1: Nou, het mag ook vaker, maar dan doe je weer een nieuwe telling.
0: Ja.
1: Elke telling is een kwartier.
0: Oké, en de ene telling zit niet de andere in de weg? Of is van locatie veranderen nog wel handig?
1: Nee hoor, het mag gewoon meerdere keren in dezelfde tuin. Als je dus maar het invoert als weer een nieuwe telling. We houden namelijk bij hoeveel deelnemers er zijn, maar ook hoeveel tellingen er zijn ingevoerd. En dan kunnen wij uiteindelijk berekenen hoeveel verschillende soorten er gemiddeld per telling gezien zijn. Dus hoe meer tellingen, hoe beter. Dan hebben we alleen maar meer gegetens.
0: Ja, en als ik nou mijn best doe om nog heel snel de juiste struik of vloeistoffen in de tuin neer te zetten die ze lokken, is dat dan vals spelen?
1: Nee, want die vlinders die zijn er toch al. Het is alleen dat je ze extra naar jouw tuin toe lokt. Dus dat zien we door de vingers.
0: Duidelijk. Nou, het is heel belangrijk dat de telling correct is. Ja. Dus even kijken, volgende week dan kan dat. Op alle dagen van het weekend?
1: Ja, dus vrijdag, zaterdag en zondag.
0: En dan gewoon overdag, want dan zie je de meeste vlinders waarschijnlijk.
1: Ja, en het beste is eigenlijk gewoon overdag tussen 10 en 5. Mocht het nou wel heel warm worden, waar het wel een beetje op lijkt, kun je beter wat eerder beginnen. Mm-hmm. Want echt op het allerheetst van de dag, dan zullen er minder vlinders te zien zijn. En dat is voor jezelf ook niet zo fijn als het superheet is om dan in de tuin te moeten staan.
0: Ja. Geef nog één keer door, op welke website kunnen we de waarnemingen door gaan geven?
1: Dat is tuintelling.nl.
0: En dan wijst de weg zich vanzelf waarschijnlijk.
1: Ja. Ja, er staat dan op, het is tuinvlinder telling weekend. En dan kun je klikken op een waarneming doorgeven. En daar vind je dus ook de herkenningskaart voor welke soorten het meest in de tuin te zien zijn.
0: En mocht je meer informatie van tevoren, we hebben nog een hele week om ons voor te bereiden, dan kunnen dus op de website van de Vlinderstichting terecht.
1: Ja, er staat heel veel informatie. Dus afhankelijk van waar je naar zoekt, is dat waarschijnlijk wel te vinden bij ons.
0: Dan gaan we dat regelen. Nou, dan hopen we erop dat we heel veel vlinders gaan tellen. En dat het een succes gaat worden volgend weekend.
1: Ja, mooi.
0: Mag ik je danken?
1: Dankjewel. Veel plezier en hopelijk gaan heel veel mensen tellen.
0: We gaan met z'n allen tellen. Dankjewel, Lieveke Krombach. En laat ons nog later een keertje weten hoe dat de telling is verlopen.
1: Ja, leuk.
0: Hartstikke fijn.
1: Dankjewel.
0: Tot volgende week. Goed tellen volgende week. Dat wil ik zeggen. Prettig weekend voor nu.
1: Dag, prettig weekend.

0: Noah Jones in Sunrise. De zon kwam op. De ketenen werden verbroken. 1 juli werd het gevierd. Catty Cotty, het verbreken van de ketenen. En het was voor het eerst ook in Ridderkerk. Zwijndrecht had het al een paar jaar. Natuurlijk Rotterdam, Dordrecht en meer gemeenten. Maar in Ridderkerk was het dit jaar dan voor het eerst. Catty Cotty werd gevierd. En het was een bijzondere bijeenkomst. En we mochten erbij zijn als omroep. En we horen hoe het allemaal ging. Te beginnen met de opening door de dame die dit heeft veroorzaakt. Ze is slechts 10 jaar oud, Zoe. En zij heeft gezorgd voor een heel bijzondere viering in Ridderkerk.
1: Beste bezoekers, welkom bij het eerste Catty Cotty feest in 2026 in Ridderkerk. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Zoe van der Ham, ik ben de dochter van Ciara en ik ben half Surinaams. Ik ben ook de dochter van JP, John Paul. Het verleden heeft indruk gemaakt toen ik tijdens een vakantie op de montages was in Suriname. Ik vond het naar hoe ze werden behandeld. Dat ze van vroeg tot laat in de felle zon moesten werken. Dat ze weinig te eten kregen, dat ze geen vrijheid hadden. En als je wou ontsnappen, was dat levensgevaarlijk. Mijn moeder en ik hebben samen dit feest georganiseerd. Met dank aan de Oudheidkamer en een subsidie van de gemeente. We hebben als idool onze tante, ook wel Jacinta Groen, gevraagd te komen. Ook heel erg bedankt voor de inspiratie. We zijn op het idee gekomen omdat onze tante een organisatie heeft in Leiden. Dus wij dachten dat is ook wel mooi in Ridderkerk. Catty Cotty is belangrijk omdat we de geschiedenis niet verleden tijd mogen maken. Want het heeft gevolgen voor het heden. We kunnen niks veranderen wat al is gebeurd, maar we kunnen wel dingen veranderen voor de toekomst. Mensen moeten zo lang als mogelijk samenleven. Er is slechts 1 planeet en miljarden mensen. En als iemand een slechte invloed heeft, zijn er mensen die meelopen dat kan gevolgen hebben voor de rest. Daarom willen mijn moeder en ik samen de afschaffing van de slavernij hier vieren.
2: Lief, zacht, vriendelijk, vrij, mooi, schat, waarde, mens, liefde, naaste, gelijkwaardig, nieuwe inwoner, dorpsgenoot, nieuwkomer met een verhaal, talent van buiten, moedig mens, haat, hart, lelijk, object, slaaf, dier, eigendom, gevangene, vluchteling, gelukzoeker, buitenlander, immigrant. Mensen kennen ons door wat we zeggen. Want onze woorden vertellen wat we denken en hoe diep van binnen zijn. Onze woorden kunnen deuren openen of sluiten, helen of kwetsen, vreugde of lijden brengen. En zij bepalen uiteindelijk hoe gelukkig we zijn. Uit Taal van de Vrede. De manier waarop mensen denken wordt hen bijgebracht en hangt nauw samen met de taal die wordt gebruikt. Het maakt mensen tot het object van de beschrijving. Taal is wat mensen tot slaaf kon maken. Het kon mensen ontmenselijken. Het hoefde slechts door de autoriteiten verspreid te worden als algemeen goed. Het stelde de plegers van de slavenhandel in staat om hun handelen te rechtvaardigen. Het is goed om het verleden te herdenken. Daarom staan we hier vandaag. Maar het zou het verleden blijven zonder doel of boodschap als we er voor onze toekomst niet iets van zouden leren. Wat valt er te vieren als het verleden zich herhaalt? De woorden die ik noemde in het begin, die kent iedereen. En ze zijn technisch neutraal. Maar door hoe we het gebruiken en de context hebben ze een negatieve lading gekregen. We kunnen diezelfde woorden ombuigen. Door woorden te kiezen die nadruk leggen op bijdrage, identiteit of verbinding. We kunnen diezelfde mensen op een positievere manier benoemen. Door hun menselijkheid te benadrukken. Hun moed, hun lef, bijdrage en potentieel. Taal is macht, gebruik het wijs. Ik nodig nu Jacinta uit, die onze inspirator is voor deze dag. En als voorzitter van Songs of Freedom en ridder in de Orde van Oranje Nassau.
3: Mi canto, mami deete. Biggie Botte, canto, mami deete. Wat ik net uitsprak is de tekst van een oud Surinaams lied uit de tijd toen mijn voorouders nog in slavernij leefden. Dat lied is niet toen geschreven, maar het verwijst naar het leven van mijn voorouders. Het betekent, ik wankel, maar ik ben er nog. De grote boot, mijn leven, het kantelt, maar ik ben er nog. Ik moet vaak aan het lied denken. Het is een boodschap aan onze voorouders. Ze zijn belangrijk in onze Surinaamse cultuur. We zijn er omdat zij er waren. Onze wereld is uit de hunne voortgekomen. Ondanks de zware omstandigheden hebben ze het leven omarmd, elkaar lief gehad, kinderen gekregen en weer kinderen, kleinkinderen enzovoort. Ik, hun nazaat, heb het beter. Maar deze tijd, deze wereld waarin we leven, baart me ook zorgen. U ook waarschijnlijk. Die discussie over asielmigratie van de laatste tijd lijkt zich te verbreden. Het gaat nu ook om migratie en migranten in het algemeen. Ook om hen die hier zijn geboren en Nederlandse staatsburgers zijn. De zogenaamde echte of inheemse Nederlanders, ze vinden namelijk dat hun cultuur en identiteit wordt bedreigd door migranten. Het gaat niet alleen om het niet meer toelaten van migranten. Ze willen ook dat ze weggaan. Ook ik en mijn kinderen. Remigratie is een nieuwe toverwoord in de hel, Europa. Dat zou alle problemen oplossen. Dat superioriteitsgevoel van de echte Nederlander vloeit voort uit het koloniaal verleden. En daarom benoem ik het. Een kwart van de volksvertegenwoordiger in Nederland en Europa hangt dus de gedachte remigratie aan. Ze willen dus dat mensen met een migratieachtergrond ook een kwart van die bevolking vertrekken. Dat zal niet gebeuren. Maar als een kwart van de bevolking de andere kwart als een bedreiging ziet, dan vind ik dat verontrustend. Het gaat nu om de herdenking van het slavernijverleden. Maar ik roep iedereen op om de doorwerking van dat verleden op alle mogelijke manieren te bestrijden en die ideeën over remigratie en omvolking niet te normaliseren.

0: Bote canto, als je het kent, zing mee. Mami dete, bigi bote canto. Mami dete.
1: Dames en heren, mijn naam is dus Kitty Zijlmans. Ik ben net al even aangekondigd. Ik ben kunsthistorica en kan het dan toch niet laten om ook iets met beeld te doen. Shara had me uitgenodigd. Zou je iets willen vertellen over taal? En dan is het misschien een niet helemaal voor de hand liggend dat iemand vanuit de kunstgeschiedenis zich met taal bezighoudt. Maar dat doe ik heel sterk. Ik heb vandaag heel veel hele mooie woorden gehoord. En die woorden dragen betekenis. En zoals Shara net ook al zei, woorden zijn nooit neutraal. Ze staan in een context. Iets wat ik een keer las in een tijdschrift is me altijd bijgebleven. Een jongetje die was met zijn ouders meegevlucht naar Nederland. En ze hadden het maar steeds over die vluchtelingen. Toen zei hij, maar ik ben helemaal geen vluchteling. Ik wil hier blijven. Ik ben een blijveling. Nou, dat woord moeten wij dus gaan adopteren. En ik heb onlangs weer James Baldwin herontdekt. Ik had al eens wat van hem gelezen. Fantastisch mooi boekje, I'm Not Your Negro. Een film die over zijn leven is gemaakt. En ik wil eindigen met zijn mooie woorden over de pracht van taal. I attest to this, dus ik sta voor dit. The world is not white. It was never white. Cannot be white. White is a metaphor for power. En hij schreef dit in ergens de jaren 60 of zei dat. En het is helaas nog steeds een feit. Maar wij kunnen dat veranderen. Dus laten we dat met z'n allen doen op deze mooie viering van Kitty Kotti.
2: Kitty Zijlmans, het was vandaag wel met beelden, de kunst en woorden de toehoorders hier om de oren slaan.
1: Ja, dat was ook de bedoeling. Ja, dat was de bedoeling. Ik wilde en wat beeld laten zien, want ja, ik ben uiteindelijk natuurlijk toch kunsthistorica. Maar taal is zo enorm belangrijk. En dat heb ik in de loop van de decennia gemerkt. Het is altijd een onderwerp wat ik bespreek met studenten. Welke taal gebruiken we? Omdat de gebruikelijke taal al heel erg gevuld is met betekenis. Nou, hoe kun je eruit komen? Hoe kun je andere woorden maken?
2: Wij vieren vandaag Kitty Kotti. Daar zit taal in, daar zit kunst in, daar zit geschiedenis vooral in. Wat was vandaag de binding?
1: De binding. Ik denk het samen zijn en het besef dat we waarom we hier zijn. En dat is omdat we een heel belangrijk moment vieren in onze geschiedenis, onze gezamenlijke geschiedenis, namelijk de bevrijding van de slavernij. En Nederland heeft daar natuurlijk een enorme rol gespeeld. Dus dat vind ik het allerbelangrijkste, dat we hier met alle kleuren bij elkaar zijn en ook leeftijden, om dit met elkaar te beseffen en ook naar te gaan handelen.
2: Dat besef is er niet altijd. Hè. De gemiddelde ridderkerker die zal zeggen van, wat heb ik ooit gehad met slavernij? Punt 1 is het lang geleden, punt 2 in mijn familie niet. Totdat dan de voorbeelden worden genoemd. Dat is eigenlijk ook een beetje pijnlijk.
1: Het is ook moeilijk en het is ook pijnlijk. Maar ik denk dat we allemaal beseffen, wij leven in een heel rijk land. En dat land is rijk geworden door die koopmansgeest die altijd zo wordt geroemd en de VOC. Maar er zat natuurlijk een enorme zwarte keerzijde aan. En die heeft te maken met wel degelijk het verhandelen van mensen alsof het goederen waren en de plantages. Dus ons rijkdom heeft wel degelijk een grond in die geschiedenis en daar heb jij dus ook een aandeel van. Ik wil niet zeggen dat je daar schuldig aan bent, maar je hebt wel een verantwoordelijkheid om daarbij stil te staan en te erkennen.
2: Even zwart-wit kijken. Bijzonder met deze dagen. Ja. Hoe is het om als zogenaamd witte mens tussen de zogenaamd donkere mensen dan hier te spreken?
1: Ik vond het heel bijzonder.

0: Jacinta Groen, leg Kerti Kotti nog eens uit voor de mensen onder ons die het nog niet hebben meegekregen. Wij doen met 4 en 5 mei één dag herdenken, één dag feesten. Hoe is Kerti Kotti?
1: Kerti Kotti is ook één dag herdenken en één dag feesten. Het is 30 juni herdenken, de avond voor de afschaffing van de slavernij. Dus de avond voor 1 juli, waarop de slavernij is afgeschaft. Dus wij herdenken 30 juni en vieren 1 juli. 1 juli. Ja.
0: Wat is je drijfveer?
1: Mijn voorouders.
0: Er werd na afloop van de toespraken een vraag gesteld. Het ging over het voordeel van juist blank of zwart zijn, of hoe je dat dan ook precies noemen moet. Maar noem eens een voorbeeld dan om dus donker te zijn.
1: Het groot voordeel, het belangrijkste voordeel, is dat ik ben wie ik ben. En I'm black en I'm proud.
0: Volgens mij is deze viering van Kerti Kotti in Ridderkerk een beetje jouw schuld.
2: Ja, eigenlijk wel. Ik en mijn moeder hebben het wel samen gedaan. Maar het is wel door ons, zeg maar, dat we hier nog staan. Dat we hier nu staan.
0: En was dat nou dankzij een boek?
2: Nee, het was door onze tante. En zij geeft ook een feest in Leiden altijd. En dat wilden we ook naar de kerk brengen. Dus toen dachten we, dat doen we dan hier.
0: Het was heel spannend, want je weet niet of er veel mensen komen. En natuurlijk in andere gemeenten was vandaag ook Kerti Kotti. Vertel maar, hoe vond je het vandaag?
2: Ik vond het een fantastische dag. Veel gezelligheid, sfeer, maar ook dat we nu weten wat Kerti Kotti is. En wat we eraan moeten doen. En dat we ook weten dat we het niet meer mogen vergeten wat er is gebeurd.
0: Die verhalen hebben we allemaal vandaag gehoord. Wat wil jij aan de luisteraars nog dan vertellen? Voor als het geval dat ze het hebben gemist of er misschien een andere keer bij zijn. Wat moeten ze doen?
2: Vooral onthouden. Het maakt niet uit welke achtergrond of kleur je hebt. Je mag altijd jezelf zijn. Het maakt niet uit wat anderen van je vinden. Je bent van jezelf, ben je altijd goed. En ik wil de luisteraars graag meegeven om anderen niet snel aan te vallen. Want je bent in één samenleving en je moet het ook met elkaar volhouden. Dus vooral met elkaar communiceren voor een goed gevoel bij de ander. En als je bijvoorbeeld iemand ziet, geeft diegene bijvoorbeeld een complimentje. Dat kan altijd diegene zijn dag nog beter maken.

Het was een bijzondere en indrukwekkende eerste Ketty-Kotty-viering in Museum Oudheidkamer in Ridderkerk. Ook bijzonder indrukwekkend om dan te zien hoe een meisje van 10 dit eigenlijk heeft aangezwengeld en hoe zij praat. En dan tussendoor, dat is dan dat weet je als luisteraar niet, maar wel als je erbij bent geweest, hoe ze dan tussendoor gewoon het meisje van 10 ook is en lekker zo kan rondhuppelen. Er zijn heel veel mooie woorden gezegd, dat past allemaal niet in die montage, maar... Ja, kom volgend jaar gewoon naar de Oudheidkamer en wees erbij. Dan hoor je al die mooie woorden en dat is bijzonder mooi. Zeker in deze rare tijden van vandaag de dag. Daarmee gaan we ook afscheid nemen met deze woorden, want het zit erop wat betreft prettig weekend. Gelukkig hebben we straks nog grenzeloos weekend met muziek en nieuws en informatie uit de buurt. En we hebben ook een paar hele bijzondere en mooie items. Reden genoeg om het toestel aan te laten staan, dus de komende uren. Voor de mensen die dit programma nog eens een keer willen horen, die er geen genoeg van kunnen krijgen, die kunnen terecht bij Radio Ridderkerk, want maandagavond wordt dit programma nog eens een keer helemaal uitgezonden, lineair van begin tot eind. En is dat misschien aardig. Misschien is dat ook aardig als je zegt van ik hoef maar één onderwerp terug te luisteren. Kijk dan eventjes op onze websites atosrtv.nl en rtvridderkerk.nl. Daar staat bij de radioprogrammering een knopje uitzending gemist. Zoek naar prettig weekend en dan is dat zo geregeld. De genoemde websites zijn natuurlijk ook mooi om de hele week te bekijken voor het laatste nieuws. Maar ook informatie over je eigen lokale omroep, wat er gebeurt enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Van harte aanbevolen. Vlak voor de zomervakantie, nou dat betekent dat we gewoon een paar prettig weekend op de gewone manier kunnen doen. Hè? Zullen we het volgende week gewoon weer doen, 10 uur, Zuiderweek. Vandaag werd dit programma gemaakt met dank aan Gert de Bruin, Nico en Hilly Bravenboer, Marijke van der Schoor en Alfons Kuijs. De techniek was in handen van Remco Veldhuizen en elk een klein stukje van Nico Bravenboer. Want Remco die moest tussendoor eventjes wat anders gaan doen. De muziekkeuze was in handen van Kees Flash Junior en de redactie in handen van Hans Marijs. Eindredactie, ze staat weer alleen op het lijstje, Wendy Harreman. Presentator Aad Hogendijk zegt van bedankt voor de aanwezigheid vandaag. Een extreem prettig weekend gewenst en graag tot de volgende.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Ik zeg vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
5: Jawel. Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Fijn dat u er weer bij bent. Wij zijn er ook weer. Dit is Radio Ridderkerk en u luistert naar Starlight Souvenirs. En zoals altijd doen wij ons best om weer een leuke lijst voor u te maken op deze zondagmiddag. En ja, het jaar is half om, hè. Dus we zitten al in de zomer, volop in de zomer. En in juli, dat betekent dat over... Nou, ik denk 2 maanden pepernoten in de winkel liggen. Maar daar gaan we het nog niet over hebben. We gaan gewoon over muziek hebben. En we gaan van start. En wie zijn wij? Alexander Roos, die zorgt voor de techniek. Hij heeft ook muziek meegenomen. En mijn naam is Roelie het Jong. We beginnen met iets verrassends. Want ik dacht van, hey. En Alexander zei ook, hey, Richard Marx. En deze muziek, ja, Richard Marx kennen we. Van zijn hit uit 89. Dat is alweer een tijdje geleden. Right Here Waiting. Hij heeft geen popmuziek meer gemaakt. Een nieuw album uitgebracht. En dat is jazz en swingmuziek. Richard Marx die start Starlight Souvenirs met All I Ever Needed.

Ja, het is echt Richard Marx. Die van Right Here Waiting uit 89. Dit is dus geen popmuziek, maar hij is overgegaan naar de jazz en de swing voor dit album. Hij heeft een album opgenomen. Dat album heet After Hours. Dat is dus dit jaar uitgekomen. Met duetten met een aantal artiesten, waaronder Rod Stewart. Nieuwe nummers staan erop, maar ook klassiekers zoals The Moonlight Serenade en Fly Me to the Moon. Jawel. Richard Marx was dit met All I Ever Needed. Nou, dat was een leuk begin. Dan hebben we nog iemand die we al heel lang kennen vanuit de jaren 70 zelfs. Carly Simon, die kennen we uit 1972 met You're So Vain. En in 86 had ze ook nog een paar hitjes met Coming Around Again en It's Hard to Be Tender. Ook zij komt met een nieuw album. Dat album moeten we nog even op wachten, want dat komt in augustus. Maar ze heeft alvast een single uitgebracht. Hier is Carly Simon en Howl.

ik mag u graag vertellen dat deze dame ondertussen 83 is. Carly Simon, die we kennen van een aantal hits uit de jaren 70 en 80, die komt met een nieuw album. Dat album komt uit op 14 augustus. Dat gaat heten Comes in a Waves. Comes in Waves. En dit was al een voorproefje, de nieuwe single Howl. Nou, we gaan maar door. Ook gewoon met de bands die heel lang bestaan. Want Ricky J. Poveri is al opgericht in 1968. Begon als kwartet, maar ondertussen is het een duo. Ik ken het als trio in de jaren 80. Tegenwoordig zijn het Angela Brambati en Angelo Sotio. En dat zijn dus de originele mensen die ook in 68 er al bij waren. Wij gaan luisteren naar een hit van Ricky J. Poveri uit de jaren 80. En dat heet Cosa Sai.

De Kier Poverty en Cosa Sai. En dat komt van het album Voulez-vous danser uit 1983. Ja, het is tijd voor iets anders. Het Songfestival.

Voor deze aflevering van Starlight Souvenirs gaan we naar het jaar 1978. En we hebben het net over Ricky e Poveri gehad. Die deden mee namens Italië in 78 met het nummer Questo Amore. Ze werden 12e. Net voor Nederland, want Nederland stuurde Harmony met Tis Oké, best een aardig nummer. En die werden 13e, maar ze werden wel 13e van de 20 landen. Dus dat is iets anders dan als je van 40 landen 13e wordt. Maar goed, dat was Nederland. Nummer 1, dat werd Israël. Zij stuurde Isa Cohen en de Alfabeta en zij wonnen met Abani Bi. Wat gaan we dan horen, zult u denken? Wij gaan naar de nummer 5. Naar Ierland. Colm Wilkerson is een zanger en musical acteur. En die zong toen het lied Born to Sing naar de 5e plaats.

ja, hij werd vijfde. Colm Wilkinson, Born to Sing. Hij zong voor Ierland in 1978. Ga gewoon even, als u tijd hebt, op YouTube kijken. Tik dit in en dan ziet u het optreden gewoon op dat songfestival. En het is gewoon ook leuk om te kijken. Staan gewoon achtergrondzangeressen. Er is een orkest. En hij stapt gewoon het toneel op in zijn mooie pakje en gaat zingen. Het is gewoon heel erg leuk om naar te kijken. Hij is, zoals ik al zei, zanger, musical acteur en heeft vooral furoren gemaakt in Les Miserables. Wij gaan verder met iemand die ook al heel wat furoren heeft gemaakt. Dan heb ik het over de Belgische Spaanse zangeres Belle Perez. Doet heel vaak theaters aan hier, ook in Nederland. Maar in december vorig jaar overleed haar echtgenoot heel plotseling. En onlangs trad ze voor het eerst weer op. Ze is nog in rouw, maar ze zei het helpt om te zingen en om dan een beetje de zinnen te verzetten. Ze verscheen tijdens de foute party van Q-Music in Gent op het podium. Dus toen dacht ik, nou, dan gaan we maar weer eens muziek van haar tevoorschijn halen. Van het album uit 2016, Agua en Fuego, hoort u het nummer Burbujas de Amor.

0: was Bella Perez en u hoorde Burgas de Amor uit 2016 van haar album Agua y Fuego. En het wordt tijd, Bella, dat er weer een nieuw album aankomt. Nou, daar zal ze nu haar hoofd nog niet naartoe hebben. Maar dat ze weer optreedt, dat is natuurlijk ook wel weer mooi. Wij zijn toegekomen aan de keuze van Alexander voor deze aflevering van Starlight Souvenirs. Hij heeft een mooi portret meegenomen, hoor. Hij heeft het over Solomon Burke. En Solomon Burke, die had de bijnaam The King of Soul. Hij was zanger en tekstschrijver. Heeft onder andere Everybody Loves Somebody van de Blues Brothers geschreven. En in 2010 werkte hij samen met onze Nederlandse De Dijk. Zij maakten het album Hold On Tight met de Engelstalige versies van de nummers van De Dijk. En ja, helaas, er stond een concert stond er geboekt, maar hij overleed op Schiphol voordat ze dat concert samen zouden gaan geven. We gaan luisteren naar een nummer van Solomon Burke van zijn album Don't Give Up On Me uit 2002. En dat heet Always Keep A Diamond In Your Mind.
1: I shook the hand of the president.

geweldig was dit. Hè? Van Solomon Burke. Always keep a diamond in your mind. Zoals ik al zei, het is een mooi portret. Een kleurrijk figuur. Hij had 21 kinderen. En 90 kleinkinderen. En 20 achterkleinkinderen. Het is wat. Hij was ook nog actief als begrafenisondernemer. En was voorganger in de kerk. Schreef heel veel nummers voor andere artiesten. En nam zelf ook nog albums op. Zoals dit album. Don't Give Up On Me uit 2002. Waar dit nummer op stond. En in datzelfde jaar speelde hij geweldige concerten op. En North Sea Jazz. En Pinkpop. Jawel. Dus net zei we al, ga even kijken op YouTube. Alexander zegt tegen u, kijk even op YouTube naar de Pinkpop optreden van Solomon Burke op 2002. En dat is eigenlijk ook wel weer een beetje het voordeel wat we tegenwoordig hebben met al dat internet en YouTube'en. We kunnen gewoon heel veel mooie dingen terugkijken. Voorlopig gaan we met heel veel mooie dingen door, want we zijn bezig met muziek bij Starlight Souvenirs. En een tijdje geleden hebben Danny Vera en Marlon Pichel een nummer uitgebracht. En dat hebben we al een keer laten horen, maar het is zo'n mooi nummer. Gaan we nog een keer doen. Hier zijn de mannen met Try Again. Ja, nog maar een keertje proberen dan. Die mannen kennen elkaar al een tijdje, want ze zitten bij dezelfde platenmaatschappij. En Marlon was ook support act van Danny Vera bij veel optredens. Dus toen dachten ze, nou, we gaan het samen een keertje doen. En het leuke is ook, wij hier in Ridderkerk, hebben Marlon Pichel kunnen zien optreden tijdens het Bluesy Blues Festival afgelopen editie dit jaar. Ja, dat heeft hij dus gemist, want de kans dat hij nog een keertje komt volgend jaar is bij Nico Bravenboer heel klein. Maar wie weet, als u met z'n allen zegt, we willen Marlon nog een keertje zien. En we gaan kijken of de apparatuur het nu wel aan kan. Danny Vera en Marlon Pichel en Try Again.

Afgelopen juni hebben de mannen een optreden verzorgd tijdens het kampvuurconcert bij het kasteel Groeneveld in Baarn. Dat is voorlopig het enige. Dus ik hoop dat ze nog wel een paar keer zullen gaan optreden samen. En misschien dat er nog nieuwe muziek aankomt. Ik hoop het. Danny Vera en Marlon Pichel en Try Again. Ja, we gaan u even laten luisteren naar het volgende nummer.

Ja, dat is een evergreen. En dit was All Blue Eyes, Frank Sinatra, die het zong in 1968. Het heette My Way. Nou, ga ik u vertellen. Vorige aflevering hadden wij een nummer van Claude François aan u laten horen. Trois tu voudrais, dat was ook wel bekend als de glimlach van een kind van Willy Alberti. Toen zei ik van nou, hij heeft nog een nummer geschreven wat best wel een heel bekend nummer is. En dat is dus inderdaad dit nummer. Claude François heeft meegeschreven aan de Franse uitvoering dan hij Comme d'habitude. En hij bracht het uit in 1967. Had er alleen niet zo'n grote hit mee als onze Frank Sinatra. Maar dit is dus de eerste echte release van My Way, Claude François.

Nou, hij pakt ook al uit met een cum d'habitude, dat zoiets betekent als zoals gewoonlijk. Claude François, hoorde u, zoals ik al zei, hij schreef mee aan het nummer en zong het in en bracht het in 67 uit. De Engelse tekst werd geschreven door Paul Anka en het nummer werd door Frank Sinatra opgenomen. Hij was de eerste Engelstalige versie van het nummer en, hij bracht het uit in 1968. En dat nummer is natuurlijk altijd aan Frank Sinatra blijven kleven, hoewel honderden artiesten het allemaal op de plaat hebben gezet. Iets heel anders dan een dame die een knijter van een debuutalbum afleverde in 2019. Ik heb het over de Engelse Yola. Yolanda heet ze, maar wij mogen Yola zeggen. Ze had een debuutalbum waar ze 4 Grammys voor kreeg. En dat debuutalbum heet Walk Through Fire. En wij gaan luisteren naar het titelstuk. Hier is Yola.

Viola hoorde u met het titelstuk van haar debuutalbum Walk Through Fire uit 2019. In 2021 volgde het album Stand For Myself. En nu is ze wel heel erg druk bezig met van allerlei dingen. Ze speelt in musicals en ze speelt op Broadway en ze doet van alles. Maar er is geen nieuw nummer, geen nieuw album nog gekomen daarna. Dus we wachten het maar af. We gaan nog een paar platen voor u draaien, want het uur is nog niet om bij Starlight Souvenirs. En we gaan terug naar 1999, althans, dat nummer kent u vast nog wel, The Road Ahead van City to City. Maarten van Praag en Alexander van Bremen, die vormden toen City to City. Ze hebben een debuutalbum gemaakt en die noemden ze gewoon City to City. En daarna namen ze nog een tweede album op, maar die is nooit uitgebracht. Tot nu. Dat album Life is the Way It Is werd dit jaar uitgebracht. En daarna brachten ze nog een album uit met nieuwe nummers, Life the Way It Was. Nou, van dat album dat nooit uitgebracht is, gaan we luisteren naar een single die ze ervan af hebben gehaald. Hier is City to City en Tessie.

City to City en de single die ze uitbrachten, Tessie, zit een leuk filmpje bij. En als je eenmaal naar dat filmpje aan het kijken bent, dan moet je hem afkijken. Dat kan niet anders. Het eindigt leuk. Laat ik dan spoiler alert, maar het is de moeite waard. City to City. Ze hebben Maarten van Praag en Alexander van Bremen een keertje opgetreden. Maar waarschijnlijk blijft dat maar bij dat optreden. Er is niet echt verder een reunie. Dus ja, we moeten het doen met de albums die er nu liggen. En we zijn wel aan het einde gekomen aan deze aflevering van Starlight Souvenirs. Het zit er weer op, helaas. Hoop dat u daarvan heeft genoten. En als u het nou zo leuk vindt dat u het nog een keertje wil horen, dat kan allemaal. Ga dan gewoon naar rtvridderkerk.nl, naar een radio en dan programma gemist. Kunt u het wanneer u wilt terugluisteren. U kunt het ook in de herhaling gewoon op de radio luisteren. En op de maandagavond is dat. En u kunt natuurlijk ook gewoon onze app downloaden op uw smartphone. Dat is nog leuker. Kunt u ook waar u bent luisteren naar ons. En u kunt het laatste nieuws ook nog eens meenemen van wat er hier allemaal gebeurt in de kerk. Nou, het zit erop. We hebben het met veel plezier voor u weer gedaan. Deze Starlight Souvenirs. Over 14 dagen zijn wij er weer. En volgende week zit hier weer Nico Bravenboer. En we hebben nog een leuke uitsmijter voor u. Van een man waarvan we wel eens muziek hebben laten horen. Hij heeft Maurice de Greef. Maar zijn artiestennaam is Maurice Monet. En wat doet hij? Hij is een liefhebber van de Franse chanson. Neemt Nederlandse nummers en maakt daar Franse tekst op. Zo heeft hij succes gehad met het bluffnummer Om Arm. Daar maakte hij een bras van. En jawel, hij kreeg airplay op de Franse en de Canadese radio. Hoe is dat? Nu heeft hij weer een Nederlands nummer, wat niet origineel Nederlands is, maar daar komen we in latere uitzendingen nog een keer op terug. De grote hit van de Makkers uit 72, Zomerson. En die heeft hij bewerkt. Le Soleil, DT, Frans en Nederlands door elkaar. Dat is de uitsmijter voor deze aflevering van Starlight Souvenirs. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Dag!

0: Dit is Martijn van Beek,
1: de Eten.
0: Het
1: en wereldwijd via internet.
0: Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran. Maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Jazz and Easy, een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.
6: Dames en heren, een goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Atos Radio en bradio.nl. Fijn dat u weer luistert. We gaan er vanavond weer eens wat anders van maken dan andere keren. We hebben altijd wel een themaatje, zoals u weet. En vanavond gaan we gewoon eens lekker allemaal ballads, jazz ballads, maar ook een beetje pop ballads, wat tegen de jazz aanhangt. Maar gewoon mooie, lekkere, rustige nummers. En dat is ook wel weer eens lekker. Daar wordt een mooi glas bier bij. We gaan deze week voor de Gerardus Triple, een bier van de Gropener Bierbrouwerij. Brouwerij die gisteren aankondigde dat ze zijn overgenomen door Grols. Ja, zo gaat dat op dit moment in de bierwereld. Mooie kleine familiebrouwerijen die hier worden overgenomen. Maar goed, het is geen bierprogramma, het is een jazzprogramma. Dus we gaan maar gauw beginnen. Gisteren stond hij in Amsterdam live te spelen. En daarom beginnen we ook met een prachtige ballad van Bruno Mars. Ook live. En het nummer heet Risk It All.

geweldige artiest Bruno Mars live op het podium, zo hoorde het Risk It All. Ja, van de toch wel vrij populaire en tegen de jazz soms aanhangende Bruno Mars gaan we naar echte jazz. Komen we bij Keith Jarrett, de pianist. Eigenzinnige pianist, heeft heel veel solo gespeeld, maar ook heel veel met grote der aarde zoals Miles Davis en anderen. Maar hij heeft ook prachtige piano ballads gemaakt zoals Someone to Watch Over You.

Hopelijk bent u nog wakker. Het is een prachtig nummer van Keith Jarrett. De klassieker op de piano. Someone to Watch Over You. Prachtige piano ballad. Ja, over ballads gesproken. Dan komen we natuurlijk bij Chet Baker uit. Ja, die heeft zoveel mooie ballads opgenomen. Daar kun je een heel programma mee vullen. Maar we gaan toch eentje doen die misschien wat minder bekend is. Waar hij zowel op zingt als trompet speelt. Want dat kan hij natuurlijk allebei prachtig. I've Never Been In Love Before.

Ja, dat blijft kippenvullen. Chet Baker, I've Never Been In Love Before. Samara Joy, die kan er ook wat van als het gaat om prachtige jazz ballads. En dan heb ik het over het nummer Misty. Ja, dat kun je natuurlijk laten horen van Ella Fitzgerald of van Sarah Vaughan. Maar dat hebben we al zo vaak gedaan. Dus laten we maar eens naar het jonge talent, 26 jaar uit Amerika gaan. Samara Joy met Misty.

Ja, hoofdzakelijk toch lekker vrolijk gestemd, de klanken van Himekami. En veel te maken met vuur en met mythes en met vogels en het distant sense.

muziek kan klinken als een gedicht, heel gedragen. Vandaar, denk ik, Evening Poem van deze man Himekami uit Japan. Vanavond de hele uitzending aandacht voor. Dit is Into Blue Snows.

0: beste luisteraars, zo gaan wij richting de avondklok, zou je kunnen zeggen. Het klokje van 12 uur. Ik zeg u met Himekami, dit prachtige slotstuk van hem, Mahoroba. Tot ziens en tot horens in de volgende uitzending van Straks als de Nacht Valt. Blijf luisteren bovenal en u maakt natuurlijk nog steeds uw eigen beelden erbij. Volgende week weer veel meer en dan meer variatie, denk ik, in de elektronische blokken. Meer artiesten daarbij. Ik zeg u tot dan. Tot straks. Als de nacht valt.
1: Hallo, ik ben Kerani. Dit was Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Dank voor het luisteren.

Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Radio Ridderkerk.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanavond door agenten was neergeschoten op de Aalsdijk in Rotterdam-IJsselmonde had inderdaad een vuurwapen bij zich. Het wapen is gevonden en in beslag genomen en wordt onderzocht. Omstanders hadden de man zien lopen met zijn wapen en waarschuwden de politie. De verdachte reageerde niet op aanwijzingen van agenten en daarop schoot de politie in de lucht. De verdachte zette het op een rennen waarna de politie gericht schoot. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt en hij is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het optreden van de politie. Dat is standaard als de politie iemand neerschiet. ProRail gaat ervan uit dat er morgenochtend weer treinverkeer mogelijk is tussen Rotterdam en het zuiden. Er moet nog één storing worden verholpen en dat gaat vannacht gebeuren. Morgenochtend om 5 uur weet ProRail zeker of het treinverkeer weer op gang kan komen en zo ja over hoeveel sporen. De treinproblemen ontstonden vorige week maandag na een brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Zo'n 300 kabels zijn daarbij verwoest. Koning Willem-Alexander viert zijn 60ste verjaardag volgend jaar in Lelystad. Die stad bestaat volgend jaar ook 60 jaar. Het is de eerste keer dat Koningsdag in Flevoland is. Koninginnedag is in het verleden wel een aantal keer gehouden in de nieuwste provincie van ons land. Voor het laatst gebeurde dat in 2006 in Zeewolde en Almere. Hoe Lelystad de verjaardag van Willem-Alexander gaat invullen wordt in september bekendgemaakt. Dit jaar vierde de koninklijke familie in Dokkum Koningsdag. Oekraïne heeft met drones de grootste Russische olieraffinaderij aangevallen. De aanval op industriestad Omsk is een van de eerste aanvallen sinds het begin van de oorlog zo diep in Rusland. Omsk bij Kazachstan ligt op zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. Eerder vandaag maakte Oekraïne ook al bekend een grote olieraffinaderij te hebben bestookt. Al maandenlang valt Oekraïne Russische olieraffinaderijen aan. Rusland kampt daardoor met een tekort aan brandstof. Het weer, het is vanavond en vannacht overwegend helder. 17 graden is de minimumtemperatuur. Morgen hebben we een periode met zon, blijft dan droog. 22 graden is het aan zee, landinwaarts 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. De verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren 8e finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanavond door agenten was neergeschoten op de Aalsdijk in Rotterdam-IJsselmonde had inderdaad een vuurwapen bij zich. Het wapen is gevonden en in beslag genomen en wordt onderzocht. Omstanders hadden de man zien lopen met zijn wapen en waarschuwden de politie. De verdachte reageerde niet op aanwijzingen van agenten en daarop schoot de politie in de lucht. De verdachte zette het op een rennen waarna de politie gericht schoot. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt en hij is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het optreden van de politie. Dat is standaard als de politie iemand neerschiet. ProRail gaat ervan uit dat er morgenochtend weer treinverkeer mogelijk is tussen Rotterdam en het zuiden. Er moet nog één storing worden verholpen en dat gaat vannacht gebeuren. Morgenochtend om 5 uur weet ProRail zeker of het treinverkeer weer op gang kan komen en zo ja over hoeveel sporen. De treinproblemen ontstonden vorige week maandag na een brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Zo'n 300 kabels zijn daarbij verwoest. Koning Willem-Alexander viert zijn 60ste verjaardag volgend jaar in Lelystad. Die stad bestaat volgend jaar ook 60 jaar. Het is de eerste keer dat Koningsdag in Flevoland is. Koninginnedag is in het verleden wel een aantal keer gehouden in de nieuwste provincie van ons land. Voor het laatst gebeurde dat in 2006 in Zeewolde en Almere. Hoe Lelystad de verjaardag van Willem-Alexander gaat invullen wordt in september bekendgemaakt. Dit jaar vierde de koninklijke familie in Dokkum Koningsdag. Oekraïne heeft met drones de grootste Russische olieraffinaderij aangevallen. De aanval op industriestad Omsk is een van de eerste aanvallen sinds het begin van de oorlog zo diep in Rusland. Omsk bij Kazachstan ligt op zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. Eerder vandaag maakte Oekraïne ook al bekend een grote olieraffinaderij te hebben bestookt. Al maandenlang valt Oekraïne Russische olieraffinaderijen aan. Rusland kampt daardoor met een tekort aan brandstof. Het weer, het is vanavond en vannacht overwegend helder. 17 graden is de minimumtemperatuur. Morgen hebben we periode met zon, blijft dan droog. 22 graden is het aan zee, landinwaarts 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.